0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would.

0: De brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer twee blusvliegtuigen en twee blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

0: steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottolaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Het weer, wederom een zomerse dag, maximaal 23 tot 31 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
4: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik.

0: door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
1: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
0: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeder, wat is het heet?
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Daar zet ik een rijmpje op.
3: Ron Ambeek.
2: Goedemorgen, het is maandag. Maandag de 13e, niet vrijdag de 13e.
4: Work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

Milo uit België. België ligt er ook uit. Net als Nederland, dat was natuurlijk al langer bekend. Het WK 2026, sinds afgelopen weekend weten we dat het erom gaat. Tussen

Frankrijk en Engeland. Dat zijn de vier overgebleven kandidaten voor de wereldtitel. Goedemorgen. Tot 10 uur is het vandaag de dag op 13 juli 2026.

je niet meemaken. In het algemeen niet en zeker niet in de ochtendspits op maandag. Maar goed, ja, die zal er nauwelijks zijn in onze regio vanmorgen. Want het is, we zitten midden in de zomer en de zomervakantie 26. Lenny Kravitz zojuist op de zender met zijn Highway Robbery. Heel veel zomerse muziek natuurlijk in vandaag de dag in deze zomerse periode. Dit is Maxi

blijft ook maar doorgaan, hè? Deze Taylor Swift. Zelfde Swiftie. Getrouwd of niet getrouwd. I knew it and I knew you. Nou, dat was dan waarschijnlijk voor het huwelijk al, tijdens het huwelijk en nu nog steeds. En getrouwd of niet getrouwd, ze blijft maar plaatjes maken, deze Taylor Swift. En daarvoor hadden we Maxi Priest met zijn Close to You. En ga ook vooral dit doen als je nog aan het strand komt met deze zomerse temperatuur in deze zomer 2026. Altijd een leuke activiteit. Bezigheid op en aan zee en op het strand cirkels maken in de sand.

in gedachten, deze Liam Thomas, toen hij bij Chris Brown mocht aanschuiven om dit fraaie werkje te gaan maken samen. En zo heet het werkje Falling. Allemaal tegen 7:30 in de Vandaag de Dag editie van 13 juli. We zijn er in de zomer even anders, hè. We zijn er maandag tot en met vrijdag zoveel als mogelijk. En de weekendedities van Vandaag de Dag zijn er even niet in de zomer. En dat heeft er dan alles mee te maken dat collega's met vakantie zijn. En dus is de spoeling hier bij Vandaag de Dag in het team dunner en de bezetting lager. Zometeen voor het eerst vandaag op deze maandag om 7:30 het 105 nieuws. In Vandaag de Dag. Goedemorgen, welkom bij het nieuwe...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Langs het spoor bij station Haarlem is gisteren rond 5 uur brand uitgebroken in een stuk gras. De bermbrand zorgde voor een flinke rookwolk die in de omgeving goed te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit, zegt accountantskoepel SRA. Vooral horeca, bouw- en retailbedrijven schuiven investeringen op de lange baan. Ze maken zich zorgen over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Het weer, opnieuw een zomerse dag vandaag. En het wordt 23 tot 31 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

auto, hè. Grootheid. Maar het soul en disco firmament. Helaas, daar niet lang aan blijven hangen. Maar dit was wel een van zijn hoogtepunten. Luther Vandross en zijn Never Too Much. En daarvoor weer een hoogtepunt van dit jaar. Wat mij betreft Mama's Gun. Alleraardigst nummer Enjoy. Goedemorgen, het is tot 10 uur vandaag de dag. Op het nieuwe 105 totdat Haarlem Werk begint. Dan is de ochtend weer gevuld, ook op deze maandag de 13e. Dock & Crown nu in de Haarlem 105 Radio Studio met Holt de Klooster.

bekend geworden door de social media. Instagram bijvoorbeeld en TikTok. En dan word je een emerging artist genoemd. Hoe vind je dat? Tiger Lewis. En hij schrijft dan zijn naam met een 3 erin. Oh, hoe doe je dat dan? Zijn naam Lewis? Nee, die is gewoon gespeld met L-E-W-I-S, zoals het hoort. Een Tiger is dan met een 3. T-I-G. En dan niet een E, maar een 3. En een R. Mrs. Kisses was het nummer wat je van hem hoorde. Het is maandag, het is de weekendeditie van Vandaag de Dag niet. Maar wat kan ons het schelen? Deze hoort er toch een beetje bij.

0: jaar 2009. Deze Black Eyed Peas en I Got a Feeling. En zo word je wel wakker. Vroeg op de maandag. Mogelijk, hopelijk, wellicht, grote getalen. Waarschijnlijk het geval middenin je zomervakantie van de zomer 2026. Vandaag de dag op 105, onderweg naar het NOS-journaal van 8 uur.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

0: worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
1: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graak, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
0: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Wat voor beddengoed heb jij?
2: Ron Ambeek.
3: Van satijn? Of misschien zelfs wel van kashmir?

Hollandse disco van heel lang geleden. 1980, eind jaren 70, begin jaren 80. Bekend, beroemd. In ieder geval in ons kikkerland Kashmir. En Love's What I Want. Goedemorgen, welkom terug. Het is 13 juli. Oh ja, ja, zeker, de hele dag. De dag is net begonnen. Dit is vandaag de dag. Het is misschien midden in je vakantie. En dan ben je niet zo bewust van wat voor dag het is.

een maandag is, een woensdag, een zaterdag of een vrijdag. En welke datum het is, hoe laat het is. Nou, het is 7:08. We zijn tot 10:00 vandaag de dag aan doen, zoals we dat altijd doen hier op het nieuwe 105. Normaal gesproken iedere dag aan het begin van elke radiodag. En nu in de zomerperiode in ieder geval door de week. En is de weekendeditie van vandaag de dag er even niet. Heel even niet. Alleen de zomermaanden niet. In verband met de onderbemensing van het vandaag de dag team door de zomerperiode.

0: close.
1: Zo kennen we Ed Sheeran weer. Of misschien zo kennen we hem juist wel niet. Beetje akoestisch op de gitaar. Afterglow. En ja, de man heeft vele gezichten. En kan muzikaal alle kanten op. Dat geldt ook voor Bruno Mars. Die was vorige week, de week daarvoor geloof ik, een aantal dagen in de Ziggo Dome of in de AFAS Live. In ieder geval in de buurt van de Amsterdam Arena. En daar zag je dan hele stoete bakvissen in allerlei beetje Bruno Mars stijl gekleed. Kleuren die erbij hoorden. Donker paars, beetje donkerrood, beetje goud ook. Onderweg gaan naar die Bruno Mars om dan van hem mee te maken. De soul en show die hij daar dan gaf. En hier heb je hem ook. In de 105 Radio Studio met zijn On My Soul.

Er wordt al afgedanst, zo vroeg op de maandagmorgen hier in de Vandaag de Dag uren. Allemaal in de Haarlem 105 radiostudio aan het dansen geslagen. Nothing but funk and dance my way back. En dit is, en dat past wel bij Vandaag de Dag, de Breakfast Club. Eten een bammetje mee, drinken een kopje koffie mee en gaan ook aan de jus d'orange. En als we dan uitgedronken en uitgegeten zijn, dan brengen ze ride on track.

mensen van de Breakfast Club, Ride On Track. Allemaal in vandaag de dag. Waar we onderweg zijn naar het 115 van 8:30. En volgens mij hebben we nog helemaal geen Nederlandstalige plaat gehad. In deze beginuren van deze maandag, de 13e juli. Hoog tijd dus voor een nationaal product. En dit keer de nieuwe van Thomas Berg.

plaatje te maken, want hij heeft gevraagd aan niemand minder dan Michael McDonald. Help mij eens even op mijn We Go Back. En dat is aardig geslaagd. Leuk gelukt. Een goed nummer geworden. Deze Keith Urban mag af en toe hier optreden in de Haarlem 105 Radio Studio. Ja. Inderdaad. Een crush on you of a crush on me. Dit is Jennifer Payton.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottolaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. Langs het spoor bij station Haarlem is gisteren rond 5 uur brand uitgebroken in een stuk gras. De bermbrand zorgde voor een flinke rookwolk die in de omgeving goed te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 6 kilometer file. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Afrit Almere Haven 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

best ingewikkeld eigenlijk wel. Want die, een van de kenmerken is toch dat je ze niet of nauwelijks of heel vluchtig ziet. Ghosts, en die moet je dan chasen, dat wordt ingewikkeld. Selwyn gaat het toch proberen. Het loopt tegen 20:15 op deze maandag. En het bomenbeleid in Haarlem wordt aangescherpt. De hoeveelheid bladeren, die gaat een grotere rol spelen dan het aantal bomen. Dat is allemaal een beetje in lijn met de nieuwe Europese wetgeving. Aan het Haarlemse bestaande beleid verandert er op dit moment niet zoveel. Dat beleid in Europa bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren wordt bedekt in Haarlem in ieder geval niet mag dalen. En na 2030 gaat er dan waarschijnlijk wel wat veranderen. Want dan is het de bedoeling dat het bladerendek ook gewoon gaat toenemen. Nog meer groen in Haarlem lijkt me alleen maar goed. In verband met ook de verkoeling in de regio. En de vergroening. Dit is Harry Styles.

uit de tijd dat er nog geen sprake was van vliegschaamte, maar wel van vliegangst. Die had je toen ook al Gary Brooker en zijn No More Fear Offline. De Palingsound kennen we, dit is een beetje reggae uit Volendam. Palingsound op zijn reggae.

En zo kwamen we tot losvast van de drie J's. Goedemorgen. Begin van 13 juli 2026, ook met vandaag de dag, op een nieuwe 105. We zijn er tot 10 uur, het NOS-journaal van 9 uur komt eraan, maar inderdaad eerst nog Lincoln J.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
3: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
5: Perhaps with time you might come to like me.
6: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
3: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig, in de noordelijke helft zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost

0: Op de N201 Hilversum Uithoorn bij Loenersloot 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Russie en de broertjes.
1: Ron Ambeek.
2: Aan het begin van het derde uur van vandaag de dag. We zijn er tot 10 uur.

0: lekker muziek schoppen.
1: De Valley Brothers, de een op de linker en de ander op de rechter. Vleugel van een nightingale, dan laten ze elkaar misschien nog een beetje heel en met rust. Goedemorgen, welkom terug. Vandaag de dag, laatste uurtje tot 10 uur. En om 9:30 nog een keer dat 105 nieuws. Dit is ook uit de regio, dat geldt voor dat 105 nieuws natuurlijk ook. Jack en de Weatherman. No time to

Goodbye gezongen. En dat heeft er ook alles mee te maken dat Elton John zijn medewerking verleende aan het Wine into Water. Laatste weekend van augustus is het niet, want dat is het weekend van 30 en 31 augustus. Maar het weekend daarvoor is het Formule 1 weekend in Zandvoort. En inwoners van Zandvoort die tijdens dat weekend met de auto of de motor het dorp in en uit willen rijden, die hebben daar een doorlaatbewijs voor nodig. Ze kunnen controleren of ze de gratis sticker toegestuurd krijgen. Ze kunnen het kenteken registreren en vanaf 15 juli kunnen ze dan dat doorlaatbewijs aanvragen om in dat Formule 1 weekend rondom zondag de 23 augustus dus het dorp in en uit te kunnen.

kwart over negen geweest. Misschien nog een beetje vroeg op de maandag. Maar met z'n allen naar de playa. Dankzij Nick Hansen op de zender. Liever naar de playa dan naar de heaven. Daar wachten de meesten van ons het liefst nog een poosje mee. Avicii in Vandaag de Nacht. Dit is Haarlem 105. Voor Heemstede, Bloemendaal en Haarlem zelf.

kapsel is niet alleen uit de tijd van de Beatles. Sommige van zijn instrumenten ook, bijvoorbeeld de mondharmonica. Wie gebruikt er nou nog een mondharmonica in 2026? Nou, in ieder geval op de tracks van Jorik van Noorden komt hij af en toe voorbij. We hoorden hem in ieder geval op dit Hard Road Up, Free Fall Down. Onderweg naar het 105 nieuws van 9:30.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottelaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Rue du Soleil. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 in Jurassic Park. Ook speelde hij onder meer in The Piano. Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden. Het weer. In het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27 staat 3 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

ik ook een persoonlijke favoriet. Ja, ik mag ook een persoonlijke favoriet hebben. Dat is een van de aardigste tracks op dit moment wat mij betreft. Actueel uit de huidige muzieklijn van het nieuwe 105 Mama's Gun en hun Joy. Goedemorgen. Ik weet niet wie er even na 9:30 op deze maandag de 13e nog in zijn nest ligt. Maar dan is er niets aangenamer dan rustig, relaxed en loungend wakker worden met Sade. Voor diegene draaien we deze dan maar even, de Smooth Operator, in de vandaag de dag uur hier

0: suggest you find yourself a friend, la la la, and just don't talk about the weekend.
1: Het is net achter de rug, het weekend, het tweede weekend van juli 2026, en Train wil het er al niet meer over hebben. Een onderzoek gaan we krijgen hier in Haarlem, althans een meerderheid van de gemeenteraad in Haarlem zou dat graag hebben. Die zou graag willen dat er onderzocht wordt hoe taxiritten 's avonds in de stad veiliger kunnen, specifiek voor vrouwen en LHBTIQA+ personen. Odi. Het idee komt uit Amsterdam, waar je via een app desgewenste vrouwelijke chauffeur kunt kiezen. Ondanks dat er tot nu toe nog geen meldingen van onveilige taxis in Haarlem zijn, wil de raad eerst uitzoeken of ook hier in Haarlem behoefte is aan een dergelijk onderzoek. En daarvoor stemde dus in ieder geval de meerderheid van de gemeenteraad in Haarlem voor. Dus het lijkt erop dat er zo'n onderzoek gaat komen.

uit de categorie Pardon Lul, je staat op mijn hondje Perdono. Tiziana Ferro hier in de Vandaag de Dag uren. Die tot een einde gaan komen en een beetje in de Italiaanse sferen blijven ten einde. Die zomerse en die vakantiesfeer een beetje vast te blijven houden. Dat kan wel, hè. Dat gaat wel lukken met Alice en Battiato en Itreni. De toseur. Straks na tienen gaat Haarlem werken. Geniet van deze maandag en graag tot een volgende Vandaag de Dag. Door de week van 7 tot 10.

0: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam.

0: mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarsenveen en de A27 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
3: Dit is het programma Haarlem werkt. Ja, weer met Jan Gaus. Dankjewel, Rudy Nicola. Voor de, ja, de afgelopen week heeft hij van mij overgenomen. Kon ik even lekker op adem komen. Dit is Felix Jan. First I'm lost in your eyes. En Omar. And that is safe for me. Siren. I try to-

Coldplay. En the sky full of stars. Ja, dat is altijd mooi. Zo'n mooie onbewolkte lucht hebben. Dat je naar al die sterren kan kijken. Op sommige plekken op de aarde is dat allemaal wat meer aanwezig dan... of beter zichtbaar dan in Nederland. Ja, omdat we zoveel verlichting hebben natuurlijk.

Respect. Ja, respect your mother. Zoveel ik dat kan ontcijferen, ja. Het is blijft een lekkere zomer, hè. Joh, heerlijk. Sammy, ja. Uit Bonaire, Sammy Martin. Ze heeft een nieuwe single weer.

geschreven door Rudy Alvarez en Sammy Martin zelf. Het komt van Bonaire. Het is bijna een beetje muziek uit de buurt. ja, mooi. Als een keer in Nederland is, dan moet ze een keertje langskomen hier in de studio.

Screams and Guilty. En dit is mooi. Ring My Bell. Ja, inderdaad, dat oude nummer. Maar dan opnieuw opgenomen, geremixed.

0: Bobby Fallon en Ring My Bell. En nog even het kleine stukje van het origineel van Anita Ward natuurlijk.
1: Dit is Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Het was toch wel weer een heel weekendje voor Haarlem 105. Ook natuurlijk weer met het strandweekend wat we hadden. Of het stranduitzending afgelopen zaterdag.
2: Oh yeah.
0: Ja, dat was wel weer een hele investering. Moest er gisteren ook wel behoorlijk van bij komen, moet ik zeggen. Ja. Goed, maandagochtend. Ik hoop dat je een mooi weekend hebt gehad. Wereldkampioenschap voetbal is natuurlijk nog bezig. Ja. Argentinië toch weer door.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Langs het spoor bij station Haarlem is gisteren rond 5 uur brand uitgebroken in een stuk gras. De bermbrand zorgde voor een flinke rookwolk die in de omgeving goed te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement. Dan gaat weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 27 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Calvin Harris, Jesse en Satisfy. En Bananarama hoor je met The Cruel Summer. Ja. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bekijk ook onze website haarlem105.nl. En dit is een beetje een onbekend nummer van de BB&Q Band. En dat nummer dat heet Genie. Wat later uitgebracht. Een van hun laatste nummers wat ze hebben uitgebracht toen.

0: maandagochtend. En je bent ook nog een beetje aan het bijkomen van het weekend. Van het tropische weekend wat we hadden. Bevalt mij wel hoor, ik klaag er niet over. Ik vind het heerlijk, deze temperaturen. Om dan lekker op je fiets hier naar Zandvoort te fietsen. Daar een mooie stranduitzending te mogen maken. Ach ja, wat is het leven toch mooi. En daarna nog gewoon even wat gaan drinken bij Kraantje Lek. Ja, het was toch wel weer echt een inspannende weekend. En misschien ben je dan vandaag weer aan het werk. Ja. En dit is David Blinko. Hij was ook op bezoek bij onze stranduitzending. En dit is Mindset van hem.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

van zijn laatste singles van David Blingo. Geboren in Schotland, woont deels in Nederland, in Arnhem en deels in Kuzadasi in Turkije. Afgelopen zaterdag nog uitgebreid met hem daarover gesproken. En ook wat favoriete nummers van hem doorgenomen. Waar hij mee opgegroeid is en dat soort dingen. Ja, Mindset was dit van David Blingo. En dit is Taylor Swift.

0: Ja. En dat is de titel. Maar nog een keertje dan. Ja. Taylor Swift. Komt uit een animatiefilm. Die op dit moment draait in de Nederlandse bioscoop. Ja, ja. We hebben van die plaatjes. Wat echt ook een beetje zomerrit zijn. En dat was dit ook. Was toen veel te doen over de naam van de band. Die heette namelijk Barabas. Ja, dat vonden sommigen niet kennen. Nee.
1: We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.

On the road. On the road again. On the road. En misschien ben je ook wel on the road again. Ja. Here we go. En misschien ga je wel on the road. Dat je op vakantie gaat. En dat je denkt van nou, dat gaan we vandaag doen. In plaats van het weekend. Om toch een beetje de grote vakantiedrukte te mijden. Nou, veel plezier daarmee. Ja, deze klassieker. Carmina Burana. Fortuna. Dat is ja, een echt een indringend klassiek werk. En Alan Walker, die ja, dat is een muziekproducent, een DJ, EDM. Die dacht, laat ik dat ook eens bakken, dat nummer. Dat doet hij dan samen met Eva Max.

0: en is inderdaad van Carl Orr. Klassiek. Wordt eigenlijk wel bij de 50 graded hits wat betreft de klassieke muziek. Ja. En Alan Walker, die dacht, laat ik dat nummer ook eens opnemen. Tezamen met Eva Max. En dat is behoorlijk goed gelukt. Eén van de nieuwe nummers die ze nu dan hoort op de radio hier bij Haarlem 105.
1: Zomer op je radio. Dit is 105.
0: Ja, precies. Heerlijk. Met Blondie.
1: Nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Jongens, is dat niet een tikje overdreven? Dit is Haarlem 105.
0: Ja, en misschien mag ik hem eigenlijk wel niet meer draaien, dit nummer. Want hij gaat namelijk over de Atomic Bomb. Ja.

Blondie en Atomic. En Atomic. Ik ben er straks weer.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 13 juli.
0: Jan Gaus.
2: Ja, goedemorgen. Dit is weer het programma Haarlem werkt. Dit keer weer gewoon met Jan Gaus. En nogmaals dank aan Rudy Nicola, die een weekje heeft overgenomen.
0: We vieren 105 dagen zomer.

1 van de nieuwe nummers hier bij Haarlem 105. Shine. En want je weet het credo van Haarlem 105. Nieuws en nieuwe muziek. En dat, ja, al

tastes so good now, Warren. Onze website kun je bekijken op welke plekken je af kunt koelen. Waar je even het zwaar niet in kunt duiken. Dat namelijk de beste optie is, weet ik niet. Maar dan moet je maar even op onze website kijken. Vakantieplezier voor thuisblijvers. Op de speelweide aan de Kleverlaan. Gratis hepatitis vaccinatie tijdens de Pride Haarlem. Meer koopwoningen verkocht in de regio Haarlem. Prijsstijging blijft gelukkig beperkt.

0: allemaal weer lekker om zo'n dance classic te horen. Ook deze maandagochtend. Ik had dat je een plezierig weekend achter de rug hebt. Dat je misschien lekker naar het strand bent geweest. Wij waren ook op het strand. En we waren daar niet alleen. Het was heel druk. Maar wel gezellig. Dus dat was heel mooi. Op de zaterdag zijn we daar geweest. Regelmatig hoor je bij Haarlem 105 muziek uit de buurt. En dat is in dit geval ook van...
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

lekker hoor dit. Blijft lekker, ja. Heel lang geleden. Peer Pressure. Geen idee meer of ze bestaan. Ik denk het niet. Jonge groep was dit toen. En Figure It Out. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zou het eigenlijk een keertje Figure It Out. Ik zou het eigenlijk eens even moeten uitzoeken. Hè, of ze nog bestaan en dat soort dingen. Peer Pressure was dat. En dit is Bakermat en Narani.

Ja hoor. Bakermans, Baker Mad. Samen met Rani en I Love Life. Het Haarlem 105 nieuws zit er ook aan te komen van 11:30. En daar zit deze plaat nog even tussen. Deze ken je misschien niet meer. En daarom breng ik hem terug in de herinnering bij je. Het is Exile en How Could This Go Wrong?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottolaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. Langs het spoor bij station Haarlem is gisteren rond 5 uur brand uitgebroken in een stuk gras. De bermbrand zorgde voor een flinke rookwolk die in de omgeving goed te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen het contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement. Dan gaat weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 27 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarsen doe je er 10 minuten langer over. En ook 10 minuten extra op de A7 richting Horen tussen Breesland-Dijk en Den Oever. Tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost zijn ze aan de weg bezig. Daarom doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: dat oude nummer natuurlijk. Van Lunar Fandros en Never Too Much. En je hoorde Mama's Gun en Joy. Ook zo'n plaat die we heel vaak en lekker draaien, zeker.
1: Zomer op je radio. Zomer op je radio. Dit is 105.
0: En Casey. En een That's the Way I Like It.

0: That's the way I like it.
1: Bailen el hustle español.
0: Ja, ik hou er wel van. Een beetje van die instrumentale muziek.
2: We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.
0: De Fatback Band. Ja. En de Spanish Hustle.

Precies, en dat iedere werkdag tussen 10 en 12 uur. En ook op deze 13e juli natuurlijk. En dit is de Lincoln Yes Sir. Heerlijk nummer, Back to Love.

een paar nummers heeft hij uitgebracht toen. Deze Jimmy James en de Vagabonds. I'll Go Where the Music Takes Me. Nummer wat je daarnet hoorde. Maar ook live. And Now Is The Time. Ik heb een beetje getwijfeld. Ik heb ze alle drie eventjes hier op de voorafluistering gehad. Maar ik heb toch uiteindelijk I'll Go Where the Music Takes Me gekozen. Maandagochtend met The Weeknd. Ja, The Weeknd is weer over. Een beetje bijkomen van het weekend misschien wel, hè? Iets te veel.

0: Weekend en Take My Breath. Ik ben er morgen weer.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Hiegler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottelaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In de binnenstad van Meppel is een pand waar brandhout deels ingestort. Het vuur begon in een slagerij en is overgeslagen naar bovengelegen woningen. Een kinderdagverblijf is uit voorzorg ontruimd. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar celstraf gekregen. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de man is gedeeltelijk vrijgesproken. En de natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse autoriteiten kan het blussen nog dagen of zelfs weken gaan duren. Het weer volop zon, 22 tot 31 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, het wordt dan nog wat warmer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Presandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 201 Hilversum-Uithoorn bij Wilnis 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Langs het spoor bij station Haarlem is gisteren rond 5 uur brand uitgebroken in een stuk gras. De bermbrand zorgde voor een flinke rookwolk die in de omgeving goed te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement. Dan gaat weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 27 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook het DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2:00 door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtwagen 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottelaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. Langs het spoor bij station Haarlem is gisteren rond 5 uur brand uitgebroken in een stuk gras. De bermbrand zorgde voor een flinke rookwolk die in de omgeving goed te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement. Dan gaat weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 27 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum 10 minuten vertraging. Dan de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij de afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar heb je tussen afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf 10 minuten oponthoud. En tot slot op de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarsen en de aansluiting met de A27 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottelaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement. Dan gaat weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 27 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio sta je vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blarikum doe je er 10 minuten langer over. De A2 Amsterdam richting Utrecht voor Breukelen 10 minuten vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Vels een kwartier op onthoud. De A22 Beverwijk richting Velsen, voor Beverwijk 3 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot slot de N200 Zandvoort richting Amsterdam, voor knooppunt Rotterpolderplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Langs het spoor bij station Haarlem is gisteren rond 5 uur brand uitgebroken in een stuk gras. De bermbrand zorgde voor een flinke rookwolk die in de omgeving goed te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Nog zeker 25 slachtoffers van de brand in een café in Bangkok liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet. Het vuur ging gepaard met veel rook. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden wordt nog onderzocht. Vanwege het warme weer is er meer vraag naar drinkwater dan gebruikelijk. Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er geen sprake van een tekort. Wel is het advies om vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te gebruiken. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Waaraan is niet bekendgemaakt. Dieperink was 14 jaar lang scheidsrechter in het betaald voetbal en floot ook internationale wedstrijden. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer, ook vanavond zonnig. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen weinig verandering, weer veel zon en nog wat warmer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Het weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid. Dan de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Eemnes 10 minuten vertraging. En tot slot de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor de afrit Nieuweveen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de Straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Je hebt onder andere vertraging op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 20 minuten vertraging. Van de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Dan aan de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Voor knooppunt Koenplein 20 minuten vertraging. De A27, Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en Eemnes 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N200, Zandvoort richting Amsterdam, tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix, zonder onderbreking.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottolaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. Langs het spoor bij station Haarlem is gisteren rond 5 uur brand uitgebroken in een stuk gras. De bermbrand zorgde voor een flinke rookwolk die in de omgeving goed te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen het contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. En daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, het is zonnig en warm bij 23 tot 31 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Dan de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Voor knooppunt Koenplein 20 minuten oponthoud. En op de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de N208 en knooppunt Rotterpolderplein 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 20 minuten vertraging. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk Oost 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en de weg is hier dicht. Dan de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N200, Zandvoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. De gemeente Haarlem gaat niet zorgvuldig om met gegevens van inwoners. Dat blijkt uit een externe controle op basis van de wet politiegegevens. Er kwamen 21 verbeterpunten uit naar voren, waarvan er nog 7 openstaan. Wethouder Mirjam Siemen krijgt daarmee een afgekeurd rapport, terwijl de gemeente 4 jaar geleden nog een voldoende haalde. De functionaris gegevensbescherming van de gemeente zegt dat de regels intussen wel strenger zijn geworden. Automobilisten moeten vanaf volgende week maandag rekening houden met een afsluiting van een deel van de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan is de weg tot en met 20 augustus dicht voor autoverkeer door werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en de gemeente waarschuwt voor extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Het AZC aan de Dreef in Haarlem opent eind deze maand de deuren voor 100 asielzoekers. Dat maakt de gemeente bekend. Het gaat om mensen die nu nog in de noodopvang in de Bijneshal zitten en straks een volwaardige kamer krijgen in plaats van een cabine. Het pand wordt gekoppeld aan het naastgelegen AZC aan de Meester Rottelaan, waar al sinds vorig jaar oktober 210 asielzoekers wonen. Er lopen nog rechtszaken van omwonenden die de vergunningen voor beide locaties willen terugdraaien, maar een zittingsdatum is er nog niet. En de eerste editie van het Stadsfestival 4 was gisteren in de binnenstad van Haarlem. Bezoekers konden in het centrum genieten van allerlei optredens en activiteiten.
2: We hebben straatshows, we hebben sportspel hier op de Grote Markt. We hebben hartstikke leuke optredens in cafés, restaurants vanmiddag. En het is een heel laagdrempelige manier om je als stadsgenoten bij elkaar aan te treffen en je eventjes uit je eigen cocon te komen en met de anderen contact te zoeken.
1: De organisatie hoopt dat 4 de komende jaren uitgroeit tot een meerdaags evenement.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren, ook komen er extra camera's en beveiligers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, ook vanavond zonnig en warm. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Je hebt nog vertraging op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10, 10 minuten vertraging. Van de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost een kwartier extra reistijd. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost, 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. Tussen 7 en 9 op Haarlem 105. Met vanavond...
4: Zeilen, zeker op de mooie Nelle, zit op dit moment prachtig zeilweer. Maar voor Veerna ter Horst is zeilen veel meer dan plezier alleen. Het is topsport. Zien wij deze 20-jarige Haarlemse op de Olympische Spelen van 2028.
5: We gaan het hebben over softbal, want Haarlem is volgende maand de Europese softbalhoofdstad met de Women's European Premier Softball Cup. Organisatoren Johan en Franka schuiven zo dadelijk aan.
4: En de familie Mollet is een echte sportfamilie en dan vooral een roeifamilie. Talent Teuntje Mollet kan er zomaar eens een prachtig buitenlands avontuur eraan gaan komen. Ze komt er graag over vertellen.
5: En de voetbal, want aanstaande vrijdag is het officieel 63 jaar geleden dat voetbal-eredivisionist Telstar is opgericht. Onder de naam Voor Altijd 63 verschijnt de aanstaande vrijdag ook een mooi boek over de roemruchte historie van de club. Schrijver Milo Lambers schuift straks bij ons aan.
4: En uiteraard hebben we de vaste onderwerpen van Sport in Haarlem. Een column over een van de helden van Haarlem. En dat zal wel met wielrennen te maken hebben vandaag. Sportactueel en rond 8:30 schuiven Martijn en Danny van de website Voetbal in Haarlem traditioneel aan. Want met hen hebben we veel te bespreken. Ondanks dat we midden in de vakantieperiode zitten. Blijf bij ons tot 9 uur. Sport in Haarlem.
3: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem.

0: Dijk van de Plaat dit. En daarmee Sport in Haarlem te mogen beginnen op maandag 13 juli. De allermooiste avond van het jaar is natuurlijk Sport in Haarlem hier op Haarlem 105. En we beginnen deze avond met zeilen.
1: Ja, want het is prachtig weer om te zeilen. En wie langs bijvoorbeeld de Mooienel komt, ziet de nodige bootjes door het water glijden. Dat zijn voornamelijk plezierzeilers, maar voor Vera ter Horst bij ons in de studio is zeilen veel meer dan dat. De 20-jarige Haarlemse wil voor Nederland uitkomen op de Olympische Spelen van 2028. Alleen gooide een knieblessure roet in het eten. Maar hoe staat de revalidatie?

0: weet niet, het schoot erin. En ik heb 2 jaar geleden dezelfde blessure al een keer gehad. Dus ik wist ook eigenlijk gelijk al dat het fout zat.
1: Foute boel was.
0: Ja.
1: En wat gebeurt er dan met jou?
0: Ja, er ging wel veel door me heen op dat moment. Maar ik probeerde ook dat een beetje aan de kant te zetten. En zoveel mogelijk in het moment te focussen. En niet gelijk conclusies te trekken.
1: Ja, niet meteen in paniek raken.
0: Ja.
1: Ja, maar je wist eigenlijk al wel, dit is die knie die ik al eens eerder gehad heb.
0: Klopt,
1: dit kon wel eens lang duren.
0: Ja, ja, klopt.
1: En je zei begin van het jaar, begin dit jaar?
0: Ja.
1: Is dat?
0: Ja, het was begin april volgens mij.
1: Oh, begin april, ja. Je bent volgens mij ook geopereerd in april al.
0: Ja,
1: hoe gaat het met de revalidatie?
0: Het gaat goed. Ik ben nu bezig met... ik heb het eerste deel afgerond, de eerste 3 maanden. Ik moest 6 weken op krukken lopen, dus dat was wel even een drempel waar ik overheen moest komen.
1: Een hele sterke arm heb je nu.
0: Ja. Ja, precies. En dat was ook wel voor de vrijheid best lastig. Ik kon niet zelf even naar de supermarkt of iets leuks doen. Dus mijn zusje die heeft me veel geholpen achter op de fiets. Ik ben nu dus bezig met het tweede deel. Kunnen we wat meer met gaan opbouwen met sporten. En hopelijk zo snel mogelijk weer de boot in.
1: Ja, want je zit niet in de boot momenteel.
0: Nee, helaas nog niet.
1: En wat doe je dan? Op apparaten werken of hardlopen? Of?
0: Veel oefeningen. Ik zit op de fiets 2 keer per week, 1,5 uur. En veel met de fysio, kijken hoe het gaat, bewegen, dat soort dingen.
1: Ben je wel pijnvrij of voel je hem nog?
0: Ik voel het niet veel, behalve bij bepaalde bewegingen. Maar dat proberen we ook nog een beetje te ontwijken.
1: Ja, je bent echt weer aan het opbouwen de goede kant op.
0: Ja.
1: Wanneer stapt je eigenlijk voor het eerst in een zeilboot?
0: Eigenlijk vanaf kleins af aan al. Ik kan me niet meer herinneren dat de eerste keer was. Maar mijn ouders hebben ook allebei hun hele leven gezeild. En vroeger een grote zeilboot gehad met de familie. En dus ook veel op vakantie geweest ermee. En ik denk toen ik 7 was voor het eerst zelf in een optimistje gestapt.
1: Ja, dat zijn van die hele kleine eenpersoonsbootjes eigenlijk.
0: Klopt.
1: Als je zo klein bent, kan je er soms nog met z'n tweeën in volgens mij.
0: Klopt.
1: Daar heb je het echt in geleerd.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Was dat een eigen optimistje of mijn vereniging?
0: Begon bij de Haarlemse Jachtclub. Daar heb ik een tijdje in een club optiegevaar, zo heet dat.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, toen ik wat fanatieker werd, mijn eigen bootje.
1: Ja, ja. Wat greep je zo aan in dat zeilen? Je gaat van jongs af aan mee op zo'n boot. Met de zwemvest, met je ouders, begint ga je zelf. Wat greep je er zo in?
0: Ik denk vanaf het begin gewoon het buiten zijn. En de mensen om je heen, de groep, de sfeer die daar heerst. En ik denk wat wel een belangrijk deel was, dat het bij ons in de familie ook altijd niet ging over presteren of dingen, maar gewoon dat we het leuk hadden. En dat, ja, dat was een beetje de hoofdlijn voor... het zeilen.
1: Ja, echt plezier hebben op het water en, ja. En met je sport.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Je begon al over het optimistje, het kleine bootje. Daarna groeien, neem ik aan, door naar een steeds grotere boot.
0: Ja,
1: wanneer maakte je de overstap naar een 2-persoonsboot?
0: Ik geloof dat ik toen 15 was, ongeveer. En Jorien, waarmee ik toen in het team zat, die vroeg toen aan mij of ik samen met haar een keertje wilde proberen in de Twentienaarder, heet dat. Dus 2-persoonsbootje. Dus dat hebben we toen samen gedaan en dat vonden we eigenlijk vanaf het begin al heel erg leuk. Dus toen hebben we besloten om over te stappen daar naartoe.
1: Ja, en met Jorien Hien is dat. Hè? Die hebben
0: ja,
1: ooit
0: klopt.
1: Ook wel eens in de uitzending gehad.
0: Ja.
1: Hier ook een zeiltalent vanuit de Haarlemse Jachtclub volgens
0: klopt,
1: mij ook.
0: Ja.
1: Hè? Ja, ja. En je zei al, er kwam een moment dat het wat serieuzer werd.
0: Ja.
1: Het begon om plezier, maar wanneer nam het echt serieuze vorm aan?
0: Ik denk toen we in de 29er een beetje fanatiek wedstrijden gingen zeilen, ging het eigenlijk al heel snel best wel goed. Dat verraste ons zelf ook wel een beetje. En werden we ook best wel snel bij het Nederlands team uitgenodigd. En vanaf dat moment, ja, die mensen om je heen, iedereen is gewoon zo gedreven om meer te willen, dat je daar een beetje in meegetrokken wordt, denk ik.
1: Ja. En wat zijn dat voor wedstrijden? Waar moet ik aan denken? Is dat inderdaad op de Mooie Nijl? Of zijn het grotere wedstrijden?
0: Nee, niet meer op de Mooie Nijl, helaas. Die bootjes zijn iets te groot voor
1: ja, of de Mooie Nijl te klein.
0: Ja. Ja,
1: maar waar ga je naartoe dan voor die wedstrijden?
0: Het meeste was in Medemblik, ook qua training en zo. In ieder geval het IJsselmeer.
1: Ja.
0: En het begint dan met United 4 heet dat. Dat is gewoon allemaal nationale wedstrijden. NK en zo.
1: Ja.
0: Maar het is vrij laagdrempelig allemaal.
1: Maar daar waren jullie wel succesvol in. Dus.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Welke eigenschappen heb je vooral nodig voor zeilen? Is het vooral fysiek of is het meer tactisch?
0: Ik denk eigenlijk een beetje van alles. Dat is ook wel wat het een moeilijke sport maakt, denk ik. Dat je van alles een beetje moet hebben. Ik denk in de klas waar we nu zitten is vooral de snelheid en hoe je de boot vaart best belangrijk. Maar tactiek is zeker ook een groot onderdeel.
1: En wat bedoel je dan met hoe je de boot vaart? Dat is voor jou gesneden koek.
0: Ja.
1: Hoe bedoel je? Recht zo die gaat.
0: Ja, nee, het is een vrij instabiele boot. Dus je moet heel veel met je lichaamsgewicht werken. En de ene stuurt en die ander bedient het grootzeil. Dus je moet heel erg samenwerken om dat in evenwicht te houden.
1: Ja. En waar zit jij?
0: Ik stuur in de boot.
1: Ja, dus jij zit aan het roer?
0: Ja, klopt.
1: En wie bepaalt er?

0: Meestal degene die aan het roer zit, die maakt de eindbeslissingen. Maar het is ook wel echt veel in overleg. Dat is ook wel het leuke aan deze boot. Dat het wel echt samen kan.
1: Dan moet je ook wel een hoop kunnen hebben van elkaar. Want ik neem maar dat je hele korte, snelle commando's naar elkaar moet schreeuwen.
0: Ja, klopt.
1: Er staat spanning op. Ja. Bij het zeilen, volgens mij, klein stuurfoutje kan heel veel verlies van snelheid zijn.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Heb je dat moeten leren? Of heb je dat, omdat je het van jongs af aan hebt, dat je denkt nou...
0: Ik denk wel sowieso moeten leren ook hoe je met elkaar omgaat. En je moet elkaar ook goed leren kennen om dat van elkaar te kunnen hebben. Maar op een gegeven moment heb je ook wel een beetje door... Heb je ook sneller door, zeg maar, wat iemand chill vindt en wat niet. En ja, zo kom je er een beetje
1: zijn
0: in.
1: Zijn er dingen waar je het na afloop ook nog wel eens over hebt? Dat je zegt, nou, daar ging je echt even te ver of werd je te fanatiek? Of,
0: ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat dat juist belangrijk is om dat uit te blijven spreken, zodat er geen frustraties ontstaan.
1: Ja, ja, die je dan altijd weer meeneemt de volgende keer de boot in natuurlijk. Ja. Ja.
2: Ik wil toch eventjes weten, want over dat teamwork, ik vind altijd die starten altijd zo. Daar begint volgens mij de nervositeit al. Toch?
0: Ja.
2: Want je mag niet over de, nou ja, denkbeeldige lijn.
0: Ja.
2: Dat is wel een beetje ook inschatten, hoe is de wind?
0: Ja.
2: Neem ons eens een beetje mee, hoe gaat dat voor zo'n start? Voor de luisteraar, ik heb wel eens Olympische wedstrijden gezien. Dan moest iemand weer terug of dan was er een valse start. Maar volgens mij begint daarvoor, voor de start, al die samenwerking die jullie hebben.
0: Klopt. Ik denk ook met de coach samen. Ja. Als je op de baan komt, dan ben je eigenlijk voordat je daar komt al bezig met hoe de wind is. Uh-huh. En wat het plan wordt voor vandaag. En ik denk dat je daar heel erg moet samenwerken. En je hebt ook van tevoren al een beetje bedacht van, we weten dat de wind uit deze richting komt, dus dit soort dingen kunnen we verwachten. Maar ja, dan op het water moet je ook echt kijken of dat zo is. En een plan maken voor de start. Ja.
2: Heeft het dan nog ook, als je het over die start hebt, maakt dat dan ook uit waar je ligt?
0: Ja.
2: Qua met je boot?
0: Soms ligt de lijn er niet helemaal recht in. Dus het kan zijn dat één boei dichter bij de bovenboei ligt.
2: Ja.
0: Dus dan is dat de favorite kant, noemen ze dat dan. En iedereen wil natuurlijk ook aan die kant starten. Dus het is ook wel belangrijk om daar op tijd te zijn en je plekje te verdedigen.
2: Ja, precies. Is dat ook iets wat jullie voor een wedstrijd ook oefenen? Constant maar kijken, waar ligt die lijn er überhaupt al, terwijl jij het water op gaat om te trainen?
0: Ja, okay. Ja zeker. En we hebben ook zelf boeien met de coach. Dus we trainen dat superveel. Ja.
2: Wow, mooi.
1: Ja. Hoeveel tijd besteed je per week ongeveer aan je sport, denk je? Het is nu een beetje anders met je blessure, maar...
0: Ik denk, het is altijd een beetje verschillend in de winter en tijdens het wedstrijdseizoen. In de winter zijn we meestal 2 of 3 weken in het buitenland en dan trainen we eigenlijk elke dag. En meestal is het dan 1 zeilsessie en 1 fysieke sessie. En dan om de 4 dagen rust of zo. In het wedstrijdseizoen hebben we wat minder fysiek en wat meer uren op het water. Omdat je natuurlijk al met die races best lang op het water zit soms. Maar het is moeilijk te zeggen echt. Ja,
1: ben je zo ongeveer elke dag op het water dan? In het seizoen is april, oktober geloof ik ongeveer.
0: Ja, we proberen natuurlijk wel voor de wedstrijden rust in te plannen ook. Maar ja, wel veel op het water. Ja.
1: Ja, ja. Pas je je vakanties erop aan?
0: Ja, zeker.
1: Ja, en in welke zin dan?
0: Er zijn ook wel instanties geweest dat ik niet mee kon op vakantie. Of dat we om de trainingsweken heen moeten plannen. Dat gebeurt best vaak, ja.
1: Ja.
0: En het is ook moeilijk, want het schema is niet altijd helemaal vast. Dus probeer dan wat langer van tevoren aan de familie door te geven wanneer het kan. Maar dat kan altijd nog veranderen.
2: En hoe verhoudt dan de tijd zeilen, familie en misschien nog andere dingen, studie?
0: Nog geen studie.
2: Nee, volledig.
0: Ja, voor nu wel. Ik wil wel in september beginnen met de studie.
2: Ja, wat wil je gaan doen?
0: Toegepaste psychologie.
2: Oké. Okay.
0: Ja, lijkt me leuk.
2: Interessant.
0: Ja, zeker.
2: En valt dat dan zo'n studie goed te combineren? Ja, anders kies je er niet voor.
0: Ja.
2: Maar zeker omdat, nou ja, wat Johan zegt, dat ligt weer een beetje buiten het seizoen.
0: Ja.
2: Wordt dat daar ook op aangepast, je studie? Kan dat?
0: Ja, dat kan inderdaad. Als je een NOC-NSF-status hebt, dan zijn ze ook volgens mij bijna verplicht om daarin mee te werken. Maar ja, het komt natuurlijk veel op jezelf neer. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, denk ik.
2: En voordat we naar de muziek gaan, wil ik toch even weten. Heb jij op je telefoon zo'n wind-app?
0: Ja.
2: Ja, volg je dat?
0: Ja.
2: Ja?
0: Zeker.
2: Zoals surfers dat natuurlijk hebben, die volgen en dan hup. Nou, zeker hier in Scheveningen en in Zandvoort.
0: Ja.
2: Dat ze dan zeggen van, hey, ik ga even kiten. Ja, doe je dat ook?
0: Ja, zeker.
2: En wat betekent dat dan? Wat gebeurt er op het moment dat je... Ga je dan met andere zeilers overleggen van, hey, we gaan het water op. Hoe werkt dat bij het zeilen?
0: Ik denk misschien dat niet zoveel gebeurt, omdat onze boot altijd op 1 plek zijn. Ja. Dus we hebben niet echt... Nou, je kan natuurlijk wel een andere boot pakken, maar met deze klas kan je niet echt die vrijheid hebben. Maar... ja, het bakt natuurlijk wel wat aan als je ziet dat er goed in staat.
2: Nou, we willen nog veel meer, Johan, weten over prestaties en de toekomst. Want
1: ja, de weg naar de Olympische Spelen.
2: Je zei het al, de weg naar de Olympische Spelen. Zo dadelijk meer met haar.

0: Ja, als dan toch je onderwerp zeilen is, dan kom je natuurlijk uit bij die Groningse band, hè?
1: Wind in de zeilen.
0: Wind in de zeilen van Splitsing op Haarlem 105. En zij is nog steeds bij ons te gast, Vera ter Horst, Johan.
1: Ja, Vera, je vertelde net al dat je zeilde eerst in een 29er. Dat is inmiddels een 49er FX.
2: Ja.
1: Nou, ik lees dat keurig voor me. Ik heb geen idee wat ik zeg. Wat is dat voor boot en waar slaat die 49 op?
2: 49er, dat staat voor hoe lang de boot is, volgens mij. 4,90 meter. En dat FX staat voor Female Extreme. Dus je hebt ook de 49er, dat is dan een mannenklasse. En die hebben een iets langere mast en wat grotere zeilen.
1: Oké. Okay.
2: Het is dezelfde boot.
1: Ja, ja, ja. En die is dus langer dan een 29er, neem ik
2: ja,
1: aan.
2: Ja, klopt. Ja, ja.
1: Kijk, ja. Toch nog een klein beetje logica zit erin.
2: Ja.
1: Je zeilde eerst samen met Jorien. Heb je momenteel weer een vaste partner?
2: Nog niet, helaas. We hebben het afgelopen jaar een traject gehad. Odiel van Arnold, die was bij ons in het team gekomen. Zij is Olympisch kampioen geworden in Parijs. En zij is op zoek naar een nieuwe bemanning. Of op zoek geweest, moet ik zeggen. Want ze heeft hem inmiddels gevonden. Ze hadden vanuit het watersportverbond een traject waar ze meiden vanuit andere sporten die qua lengte en gewicht goed bij de boot zouden passen gevraagd hadden om uit te proberen in de FX als bemanning. Dus we hebben afgelopen jaar 2 meiden mee gehad. 1 crossfitster en 1 hockeyster. Die eigenlijk allebei nog niet heel goed konden zeilen.
1: Ja.
2: En die zijn met ons team meegegaan. Met nog 3 andere meiden. En daar hebben we met z'n allen de hele winter zo hard mogelijk aan gewerkt om iedereen op niveau te krijgen. Het idee was ook dat we dus nog geen vaste teams hadden, zodat we zoveel mogelijk konden rolleren en van elkaar konden leren. Dus dat je ook met verschillende types in de boot komt.
1: En waarom sporters vanuit andere sportdisciplines?
2: Het aanbod in meiden binnen het zeilen is gewoon niet groot genoeg op het moment. Zeker als je kijkt naar wat voor gewicht en lengte je nodig hebt om in deze boot te zitten.
1: Ja, er zijn gewoon niet genoeg meiden die dat doen.
2: Precies, ja. Dus daarom was het idee dat als je iemand zoals Odiel hebt die gewoon heel goed kan zeilen van zichzelf al, en je zet daar iemand aan boord die gewoon zijn taak uit kan voeren, dat een goede match zou kunnen zijn.
1: Ja, ja. Maar die match is dus nog niet gemaakt voor jou?
2: Voor mij nog niet, nee. Helaas.
1: En hoe gaat dat traject verder nu dan?
2: Odiel heeft dus een bemanning gekozen, de hockeyster die is het geworden. En zij gaat nu met haar als eenmans traject verder. Dus ze hebben 1 boot. En ze gaan op zichzelf trainen de komende tijd. En het idee is dus dat er dan nog een talentploeg komt. Waar ik dan in kom. Samen met nog 1 andere meid.
1: Ja.
2: Maar dat moet nog een beetje opgezet worden. Ook omdat ik dus nu niet meer
1: kan. Ja, precies. Met je revalidatie bezig bent. Ja.
2: Dus daar zijn ze mee bezig.
1: Ja. Want je maakt wel deel uit van het Nederlands team.
2: Klopt, ja.
1: En dat is eigenlijk zo'n soort talentenpool. Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dus het is een beetje ingewikkeld. Maar in principe hebben ze zo'n ploeg met talenten die ze op niveau proberen te houden. Zodat als Odiel bijvoorbeeld na de Spelen stopt, dat ze weer mensen klaar hebben liggen om
1: door kunnen stromen. Ja. Ja. Nu zeg je, het gaat met meiden. Is zeil ook gemengd?
2: Ja, dat zijn wel klasses die gemengd zijn. Maar waar Jorien nu in zelt, de NACRA, dat is een gemengde klasse. Maar niet alles is gemengd.
1: Ja, precies. Je hebt net als bij veel andere sporten heren, dames en gemengd dubbel in dit geval ook. Ja, ja. Je ziet ook wel eens van die beelden dat mensen zo helemaal ver uit die boot hangen. Mm-hmm. Echt helemaal horizontaal boven het water. Is dat bij jou ook zo?
2: Ja.
1: Jij zit achter het roer dan, maar je ziet dan je
0: Johan,
1: partner.
0: Heb je de telefoon net niet gezien dan?
1: Nee.
0: Oh, een prachtige actiefoto, daar hangt ze echt in de trapeze, noemen ze dat.
2: Ja,
0: hè? Ja, fantastisch mooi. Je moet zo direct maar even op de telefoon kijken.
1: Ja, precies. Nou ja, dat als ik straks een klein inkijkje mag krijgen. Maar dat zie je, dat doe jij dus ook. Dat je er echt horizontaal hangt.
2: Allebei
1: dat
2: ook.
1: Dat lijkt me doodding als ik dat zie al. Is dat ook zo?
2: Het is minder spannend dan het lijkt, denk ik.
0: Maar dat is ook een gewenning uiteindelijk. Je groeit in al die jaren mee. En uiteindelijk ook naar dit wat je... Ja, spectaculair wat je op televisie ook ziet.
2: Ja, klopt.
1: Je gaat vaak naar andere plaatsen toe voor wedstrijden, trainings. Wordt zeil je ook wel eens op zee?
2: Ja, best vaak eigenlijk.
1: Best vaak? Meer op zee dan op het binnenwater, denk je?
2: Ik denk het wel, ja.
1: En zijn de wedstrijden ook vaak op zee? Of wat,
2: Ja, het meeste wel. Bijvoorbeeld voor de junioren evenementen proberen ze wat rustigere locaties. Dus in een baai of nu bijvoorbeeld op het IJsselmeer dat te doen.
1: Ja, omdat ook in verband met veiligheid misschien.
2: Ja, precies. En omdat er veel jongere teams aan meedoen die nog niet zo ervaren zijn, proberen ze dat een beetje veilig te houden.
1: Ja.
2: Maar in ieder geval de seniorenevenementen zijn wel veel plekken waar ook gewoon hoge golven kunnen staan.
1: Ja, precies. En wat is misschien die golf al wel, maar wat is het grote verschil tussen zeilen op binnenwater en op zee?
2: Ja, de golf inderdaad. En ik denk de wind. Als je helemaal omringd bent met land, kan die wind daardoor beïnvloed worden. En op open zee, als die gewoon van zee komt, dan heb je een wat stabielere wind.
1: Ja. En op land is het door bomen, huizen in de weg enzovoort. Ja. Op welke zeilprestatie die je tot nu toe hebt gehaald, ben je het meest trots?
2: Ik denk Nederlands kampioen in de 49er.
1: Ja.
2: Officieel mag ik het niet zo noemen, want we hadden het Nederlands kampioenschap gewonnen, maar er waren niet genoeg boten om het een officieel evenement te
0: doen. Daar heeft nooit iemand het meer over laten.
1: Nee, dat moet je er niet bij zeggen. Nee. Joh. Nee.
2: Maar dat denk ik wel, ja.
0: Hoe bijzonder was die dan voor jezelf?
2: Ik denk...
0: Want je ging er ook bij lachen.
2: Ja.
0: Maar waarom was die dat je zegt, oh ja, Johan, daarom...
2: Ik denk,
0: vind ik...
2: Ik voerde nog met Jorien en we hadden het evenement daarvoor ook gewonnen. Maar eigenlijk waren we toen nog niet echt tevreden met waar we stonden.
0: Ja.
2: We hadden nog best wel veel fouten gemaakt en daar wilden we nog wel graag aan werken. En tijdens het NK hebben we wel echt laten zien dat we dat goed konden verbeteren.
0: Ja. En als je kijkt naar verbeteren, waar sta je momenteel in je carrière? Even niet over je blessure, maar als je kijkt met je 20 jaar, waar sta je nu? Wat is je gevoel?
2: Ik vind het moeilijk te zeggen, moeilijke vraag. Ja. Maar ik denk, het afgelopen jaar hebben we natuurlijk Odile mee gehad. Mm-hmm. En het is wel leuk om dan te zien hoe je ten opzichte van haar het allemaal doet. En ik denk dat we qua snelheid op een gegeven moment best wel in de buurt kwamen van waar zij zat. Maar zij is gewoon nog zoveel beter in die tactiek en strategie dingen. Dus dat is wel iets waar ik nog heel graag aan wil werken.
0: Ja, dat... Nu,
1: nu, je droomt.
0: Ja, precies.
1: Het al,
0: daar gaan we heen.
1: Met de Olympische Spelen. We dachten hetzelfde, Alex en ik. 2028, dus iets meer dan... niet iets meer. 2 jaar nog.
2: Ja.
1: Hoe loopt de weg daar naartoe? Wat is de eerstvolgende stap als je gerevalideerd bent?
2: Ik moet heel erg zeggen dat we het gewoon... rustig aan willen doen. Ik weet nog niet precies wanneer ik de boot in mag. En iedereen, alle experts zeggen ook dat we dat niet te snel moeten willen.
1: Ja, niet te forceren.
2: Precies.
1: Ja.
2: En ik denk qua naar LA toe zijn, of ik in ieder geval nog niet echt heel erg gefocust op dat moment. Dus ik probeer nu gewoon beter te worden en mezelf gewoon de beste zeiler te maken en niet per se naar één ding toe te werken.
1: Ja, er is ook niet een toernooi of een NK of een EK of weet ik het, waarvan je zegt, dan wil ik er eigenlijk wel weer staan?
2: Ja, sowieso volgend jaar in het seizoen, maar het seizoen is nu een beetje afgelopen, omdat het duurt ongeveer tot augustus, dus ja dat ga ik niet meer redden, dus dat wordt volgend jaar.
0: Ja. Dus de focus ligt dus op april volgend jaar, om dan weer fit er te staan.
2: Ja,
0: mooi.
2: Precies.
1: Nu is Nederland momenteel een heel succesvol zeiland.
2: Klopt.
1: Je refereerde al aan de vorige Olympische Spelen. Daar hebben ze gedomineerd eigenlijk.
2: Ja, klopt.
1: Hoe zou jij dat verklaren? Hoe kan het dat we daar zo goed in zijn?
2: Ik denk, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Ja.
0: Ik denk toch om haar een beetje te... Ik denk toch op dat gebied ons topsportklimaat. En hoe de zeilbond het ook aanvliegt. De mogelijkheden biedt op vele locaties.
2: Ja.
0: En ook evenementen organiseert. Je refereerde net al aan Medemblik. Ik ben daar een keer wezen kijken naar een waanzinnige happening.
2: Ja.
0: Daardoor trekt het ook sponsoren aan bij de zeilbond op dat
2: Klopt.
0: Moment.
2: Ja. Ja, ik denk dat we het in Nederland ook best wel goed geregeld hebben in dat opzicht.
0: Ja.
2: En ook qua coaches. Echt wel goede coaches tussen zitten. Dus daar... mogen wel trots op zijn.
0: En hoe gaat dat voor jezelf financieel? Want het is toch een aardige dure sport. Hoe krijg je dat zelf voor elkaar? Je hebt een aantal sponsoren heb je bij je op je shirt. Maar hoe, je zegt net, ik ben volledig hiermee bezig. Hoe financier je dat?
2: Ik heb ook een baantje hier.
0: Okay.
2: Dus ik probeer dat zoveel mogelijk te doen. Nu ook zeker. Voor de rest, het blijft gewoon moeilijk. Het is echt een hele dure sport.
0: Uh-huh.
2: En ik heb geluk dat ik een hele lieve papa heb die me daar wel echt heel erg mee helpt. Maar op een gegeven moment houdt het ook wel een beetje op.
0: Ja, moet je op eigen benen staan.
2: Klopt, ja.
0: En doe je dan ook nog andere manieren behalve werken om te laten zien van... Hey, hier ben ik en ik wil naar die spelen, welk jaar het dan ook is?
2: We hebben vanuit het Watersportverbond kunnen we met sponsoren dagen meedoen. Dus ik was bijvoorbeeld vorige week in Breda. En dat heet dan Cleanup on Tour.
0: Uh-huh.
2: En dan ga je suppen en afval oprapen in de stad. Dus ik probeer nu ook meer van dat soort dingen te doen. Ook om mezelf een beetje te laten zien bij Allianz. En dat soort dingen. Bij de
0: zichtbaar te zijn.
2: Ja, precies.
0: Maar ook hier in Haarlem, toch, Johan?
1: Ja, want volgens mij maak je deel uit van het talententeam van de Société Pimelier. Team
2: Klopt.
1: PIM.
2: Ja.
1: Die ondersteunen jou. Er zitten wat oud topsporters in. Yvonne Vergennep, Claudia Swiers, onder andere Floris-Jan Bovenlander. En ik meen dat je... Ik heb gezien dat je ook een crowdfunding hebt lopen.
2: Klopt, ja.
1: Ja. Ja. Team PIM, want die ondersteunen jou financieel, maar ook nog op andere gebieden wellicht?
2: Ja, ze proberen ook te helpen met bijvoorbeeld fysio of mentale begeleiding en dat soort dingen. En om te kijken of zij ons kunnen helpen met andere sponsoren vinden.
1: En precies, echt dat verbreden.
2: Ja.
1: Die crowdfunding loopt op Talentboek Haarlem. Die tippen we altijd www.talentboekhaarlem.nl. Die heb je daar lopen.
2: Ja, klopt.
1: Heb je daar al wat op binnen weten te halen?
2: Vooral vanuit Team PIM, denk ik. En één anonieme donatie.
1: Ja. Weet je zelf ook niet wie dat is?
2: Nee.
1: Nou, dat is
2: wel
1: heel erg leuk. Ja. Ja. Nou, dat moet iemand zijn die jou heel graag mag. Want ik zag het voor de uitzending dat hij €500
2: Klopt,
1: aan jou heeft aan je crowdfunding heeft bijgedragen.
0: Mooi,
1: dat vind ik altijd wel waanzinnig.
2: Klopt.
1: Waar ga je dat geld voor gebruiken?
2: Ik denk dat ik het voor nu nog even bewaar, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja.
2: En een beetje probeer te sparen voor de aankomende winter. Want er komen natuurlijk wel weer trainingstages in het buitenland aan. En dan kan ik dat gebruiken om dat daar dingen te betalen.
1: Ja. Nou hebben wij bij Sport in Haarlem een klein sponsorgroepje om ons heen. Met bedrijven die zeggen, nou, we doen een beetje geld in de pot zodat we talenten kunnen steunen. Dus ook wij gaan €100 bijdragen aan jouw crowdfunding.
2: Nou, dat is heel
1: dus het is
2: fijn.
1: Goed dat die nog loopt. Wellicht dat er luisteraars zijn die denken, ja, maar ik vind het hartstikke leuk. En verdorie, ze is geblesseerd, maar ik gun er die kans. Ik steun er. Het kan volgens mij al, nou ja, vanaf bij wijze van spreken €1. Klein steuntje in de rug of wind in de zeilen in jouw geval te geven.
2: Helpt, ja.
1: Alles helpt. Om te zorgen dat je er weer snel staat. En snel weer in een boot stap, dat is het belangrijkste. Plezier hebt in je sport. En dan hopelijk ook weer naar NK's, EK's, WK's. En wie weet LA 2028.
0: Precies. Vera, dankjewel. Heel veel succes.
2: Dank jullie wel.
0: Met de revalidatie. En zet hem op, zeker in het volgende seizoen.
2: Komt goed.
0: Dankjewel.

0: week nog in de Johan Cruijff Arena. En nu op Haarlem 105 met de talkshow Sport in Haarlem. Johan, we blijven op het water.
1: We blijven op het water en we blijven bij de Haarlemse sporttalenten. En dat is nu Teuntje Mollet. Teuntje Mollet komt uit een echte roeifamilie. Haar vader roeide al, maar ook Teuntjes beide broers Guus en Hidde zijn fanatieke roeiers. Misschien nog wel bijzonderder dan dat is dat alle kinderen Mollet op topniveau roeien. En voor Teuntje doet er zich een prachtige kans voor. Ze kreeg een scholarship aan een Amerikaanse universiteit, zodat ze daar studie en topsport kan combineren. Teuntje, van harte welkom.
2: Heel erg bedankt.
1: Ja, er staat een groot avontuur voor de deur.
2: Ja, zeker.
1: Ja, wanneer ga je die kant op?
2: Eind augustus ga ik weer. Ik ben eigenlijk dus al een jaar geweest. En een bachelor daar duurt 4 jaar. Dus ik heb nog 3 jaar te gaan. En
1: maakte dat eerste jaar ook al deel uit van je scholarship?
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En hoe gaat zoiets? Hoe kom je in aanmerking voor een scholarship? Want een scholarship is een soort beurs, hè?
2: Ja, klopt.
1: En waarom krijg jij die?
2: Deze scholen die zijn allemaal op zoek naar talent uit het buitenland. Om het team zeg maar zo veel mogelijk te versterken. En als je dan als jeugdroeier op een internationale wedstrijd terechtkomt, dan krijgen ze je een beetje in het vizier. En dan, toen op een gegeven moment hebben ze contact met mij opgenomen via Instagram. En een aantal scholen hebben dat gedaan. En toen ben ik langs geweest. Ik heb gewoon contact met ze gehad. Veel gebeld. En toen ben ik bij ze langs geweest. En toen ben ik echt soort van verliefd geworden op die school en op de mensen en op de cultuur en zo. En toen, toen heb ik dus ook zo'n aanbod gekregen. En toen ben ik ertussen terecht gekomen op die manier.
1: Ja, en over welke school, over welke university hebben we het dan?
2: Over Berkeley.
1: Berkeley.
2: UC Berkeley.
1: En dat is in?
2: California.
1: Ja, ik kan het aan je shirt zien, maar de luisteraar thuis niet. Maar ze gaan dan echt scouten op Instagram en dergelijke.
2: Ja,
1: zoeken waarschijnlijk je resultaten een beetje op.
2: Ja, zeker. Ja. Dus ze kijken heel erg naar internationaal vlak, maar ook heel erg op nationaal vlak. Dus ze kijken bijvoorbeeld ook naar onze Nederlands kampioenschappen, zowel indoor als outdoor. En ja, op die manier weten ze wel een beetje wie ze te pakken moeten krijgen, als het ware.
1: We kunnen ons dat in Nederland misschien maar moeilijk voorstellen. Hè? Dat een school je benadert, zegt alsjeblieft bij ons komen. Ja. Oh ja, we hebben nog een beurs, want dan kun je lekker komen sporten hier.
2: Nee, zeker. Ja, dat is gewoon zo anders. Omdat hier heb je inderdaad niet dat school en sport gecombineerd is. Maar daar natuurlijk wel. Dat biedt wel mooie kansen.
1: Ja, en welke opleiding of welke studie volg je daar?
2: Oh, ik doe molecular and cell biology.
1: Nou weet ik eigenlijk nog niks.
2: Oké. ja. Nee, dus focus erg op gewoon het menselijk lichaam. Zodat ik uiteindelijk dan hier verder kan met geneeskunde als ik terugkom.
1: Oké, kijk.
2: Dus misschien helpt dat.
1: Ja, precies. Je vertelde al hoe ze je hebben gevonden. Maar hoe bijzonder is het voor jou dat je deze kans hebt gekregen? Want je kreeg dat Instagram berichtje.
2: Ja, klopt. Nee, dat was echt heel erg bijzonder voor mij. Het is zo'n mooie kans, inderdaad. En toen ik hem kreeg, toen dacht ik echt al zo van ik kan hier bijna geen nee tegen zeggen. Ja. En toen ben ik dus ook langs gegaan en toen werd ik echt op slag verliefd.
1: Ja.
2: En het was gewoon
1: Waar staat die verliefdheid in? Waardoor dacht je, hier staat de Teuntje Mollet, staat hier op de gevel.
2: Ja, ik denk dat dat gewoon komt door de sfeer daar. Het is,
0: sportcultuur,
2: ja. Heel erg de teamcultuur. Ja. Het is echt een gezellig team. Ze selecteren ook wel een heel klein beetje op hoe je bent als persoon. Zodat iedereen echt een beetje in dezelfde vibe past, als het ware. En het team daar is ook super groot. Dus ik zit in het team met 62 meiden hadden we dit jaar.
1: Allemaal roeiers.
2: Allemaal roeiers. Ja. En een paar stuurtjes die dan de boot sturen. Maar allemaal hebben we dezelfde passie. En allemaal zijn we dus ook best wel hetzelfde als persoon. Dus op die manier heb je gewoon als het ware een grote vriendinnenclub van 62 meiden.
0: Wel competitief.
2: Ja, wel competitief. Ja. Maar uiteindelijk heb je allemaal hetzelfde doel. En dat vind ik ook heel anders dan wat hier in Nederland. In Nederland, in ieder geval bij jeugdroeien. Ik weet natuurlijk niet heel goed hoe het is bij studentenroeien. Maar bij jeugdroeien was het best wel competitief inderdaad. Want je zit altijd in je eentje in de boot in de skiff. En daar zit je eigenlijk altijd in 8. Dus dat dan met de stuur zitten er 9 meiden in de boot. En wat eigenlijk het doel is dat je als school het beste wil eindigen. Dus als dat voor mij zou betekenen dat dan een ander meisje die harder gaat in mijn plek komt, dan vind ik dat heel jammer zelf. Maar dan ben ik ook ergens van, ze verdient het. Want dat gaat de boot harder maken. En dan worden we als school, komen we dan hoger.
0: Die status is daar wel...
2: Nou, gewoon waar je soort van waar jouw school eindigt. Precies. Op het podium. Dus het is gewoon een beetje van, ik weet dan dat ik die boot harder kan laten gaan. Dus dan ga ik vechten voor dat plekje. En op die manier, ja.
1: Hoeveel leerlingen zitten er in totaal op de universiteit daar?
2: Zo,
1: honderden, duizenden?
2: Nee, duizenden. Ja. Het is echt een grote school.
1: En allemaal sport?
2: Nee, zeker niet. We hebben best wel veel sportteams. Ik zou zeggen dat ongeveer... ik denk misschien een vijfde of zo van... dat vind ik nog best wel veel eigenlijk. Iets minder, maar best wel veel inderdaad zijn sporters.
1: Heel veel verschillende sporten.
2: Heel veel verschillende sporten, inderdaad. Dus het gaat echt van lacrosse. Dat is natuurlijk echt een heel Amerikaanse sport. Maar dus van lacrosse naar roeien, naar
0: basketbal, honkbal,
2: alles.
1: En iedereen woont op de campus?
2: Dat verschilt heel erg per sport. Of per jaarlaag verschilt dat ook. Dus bij roeien bijvoorbeeld, in je eerste jaar, dan woon je allemaal met z'n allen in inderdaad één gebouw, in een dorm. Ja. En wel allemaal aparte kamers. Maar dan het jaar daarna, dus volgend jaar, moet je je eigen huis zoeken. En dan mag je gewoon gaan wonen met wie je wil.
0: Mijn eigen haal zoeken. Hoort al een beetje? Ik hoor hem al een beetje.
2: Met een beetje dat Engelse zit.
0: Heerlijk dat enthousiasme om te horen, maar ik wil toch terug naar dat allereerste kleine tuintje.
2: Ja.
0: Wanneer is dat roeien bij jou begonnen? Moest je?
2: Nee, absoluut
0: toch?
2: Niet. Nee.
0: Nee, ik ken je ouders een beetje, maar dat moest niet, hè?
2: Nee, moest zeker niet.
0: Maar hoe is dat bij jou begonnen?
2: Nou, mijn broer mijn vader die was een roeier. En toen,
0: een lange roeier, hè?
2: Ja, al lange roeier. Een lange roeier of al lange,
0: lange
2: roeier?
0: Een lange roeier.
2: Allebei, ja. En hij, dus hij was heel erg enthousiast over de sport. En toen heeft hij mijn ouders hebben toen mijn broers naar een roeikamp gestuurd. Ja. En die vonden het superleuk. En toen is mijn oudste broer begonnen met roeien. En toen ben ik zelf ook naar een roeikamp gegaan. En ik zat toen de tijd nog op hockey. Wat ik ook fantastisch vond. Maar
0: nog steeds? Vind je hockey nog steeds leuk?
2: Ja, nog steeds heel leuk. Heel leuk om te kijken. Maar ik doe het niet meer. Toen was ik volgens mij 12, ging net naar mijn middelbare school. En toen dacht ik wil eigenlijk wel wat anders. Ik wil andere dingen proberen. En toen was ik dus super enthousiast door dat roeikamp. Ik dacht, en mijn broer zag ik natuurlijk ook. Dus ik dacht, leuk, ik ga op roeien. En toen ben ik op die manier bij het Spaarne in Haarlem terechtgekomen. En ook verliefd geworden op de sport. En toen...
1: En waar zit dat in? Wat is nou het allerleukste van roeien?
2: Ja, het is hard trainen en het is gewoon het gevoel van veel tijd erin stoppen en dan echt beter worden. En als je dan op een gegeven moment zo'n boot lopende krijgt, dan zweef je als het ware over het water. En dat is zo'n magisch gevoel.
0: Ja, prachtig voor lopendheid. Ja. Hoe groot is als je 100% pakt? Hoeveel is dat qua lopen van de boot, in de boot en trainen buiten de boot? Kracht, conditioneel, hoe verhoudt zich dat?
2: Ik zou zeggen dat het ongeveer 60-40 is. 60% in de boot, 40% buiten de boot. Gewoon veel boottrainingen, veel lange duur vooral. En dan inderdaad krachttraining en op de ergometer ook nog indoor trainen. Ja.
0: Wat voor disciplines roeien allemaal? Is dat ook alleen?
2: Ja, je kan in je eentje in de boot zitten, met z'n tweeën, met z'n vieren en met z'n achten. En op de ergometer zit je altijd alleen. Mm-hmm. En dan,
1: Maar jij doet ook al die disciplines? Van 1, 2, 4 en 8?
2: Ja.
1: Heb je daar ook specialisaties in? Je hebt het over het Spaarne. Daar is volgens mij onze Olympische held Kirsten van der Kolk ook geweest altijd. Die had zich echt gespecialiseerd.
2: Ja, op een gegeven moment, ik denk elke roeier kan eigenlijk wel alles. Je hebt dan ook nog trouwens specialisaties in soort van met één riem of met twee riemen. En als je dan op een gegeven moment wordt geselecteerd voor een boot, dan kijken ze vooral naar wat laat die boot dus het hardste gaan. Mm-hmm. En welke haalbeelden, als het ware, matchen het beste bij elkaar. En dan op een gegeven moment word je geselecteerd. En dan ga je meer een soort van specialiseren in die boot, maar dan ook echt met die personen erin. Want eigenlijk kan elk persoon een boot weer anders laten voelen.
0: Was dat ook het moment dat je dacht van... hey, ik kan meer dan alleen maar een beetje roeien? Ik ben er ook succesvol in. Wanneer was dat een beetje?
2: Ik denk toen ik een beetje mijn eerste wedstrijdje dus begon te winnen. En toen mocht ik... Even kijken, toen ik 14 was, ging ik voor het eerst naar een internationale wedstrijd. Die heet de Coupe de la Jeunesse. En dat is een soort officieus EK. Dus daar doen heel veel Europese landen aan mee. Behalve echt Duitsland, die dan bijvoorbeeld de allerbeste is.
0: Ja.
2: Om een beetje iedereen een soort eerlijke kans te geven. En toen... ik mocht mee als reserve. En toen was er een meisje ziek geworden. En toen mocht ik invallen. En toen had ik ook een tweede plek behaald. Dus toen dacht ik echt van, oké.
0: Dit is het.
2: Dit is het echt. Ja.
0: Over dit is het gesproken. We laten het eventjes hierbij. We gaan even muziek draaien. Want we willen... Johan, jij hebt zo direct nog een paar brandende vragen, toch wel?
1: Voor ja, we zijn nog lang niet uitgeroeid. Nee,
0: maar zo dadelijk hier op Haarlem 105. Runs, please.

0: 8 minuten voor 8 op Haarlem 105 met Sport in Adem, de talkshow. Johan, we hebben nog steeds Roeien, een van onze prachtige talenten. Teuntje te gast.
1: Ja, we staan met Teuntje Mollet te praten. Een van de Haarlemse talenten inderdaad. Die ook deel uitmaakt van Team Pim, van de Société Pim Mollet. Een soort, hoe omschrijf je dat? Een ploeg die Haarlemse talenten ondersteunt. Daar maak je deel van uit. Waar bestaat die ondersteuning uit?
2: Het bestaat uit een... Ja, hoe zeg je dat? Een groep met mensen waar je altijd op kan bouwen.
1: Ja.
2: En ook financiële ondersteuning.
1: Ja, en die groep mensen, dat zijn volgens mij topsporters of ex-topsporters.
2: Ja,
1: hè?
2: Klopt. Dus oud-Olympiërs uit Haarlem en nu een groep dan talenten inderdaad, die ook allemaal uit Haarlem komen en allemaal een beetje hetzelfde doel hebben.
1: Ja, dus ja. Je hebt onderling veel contact. Wat heb je aan de lessen van die ervaren rotten op de Olympische Spelen?
2: Nou, het is altijd fijn. Ik bedoel, sporters maken altijd wel een beetje hetzelfde mee. En kijk, die oud-Olympiërs die hebben natuurlijk alles al een soort van gedaan. En dan om dan bijvoorbeeld over gewoon... Ja, ze hebben mij vooral geholpen met dingen over het sociale leven en zo. En gewoon op die manier nog alles te kunnen balanceren.
0: Juiste balans.
2: Kan altijd wel veel zijn.
1: Ja.
2: En daar hebben ze me mee kunnen helpen.
1: Dus ja. En is dat een uitdaging voor je om die balans te bewaken?
2: Ja, maar in Amerika, waar ik dus nu zit, is dat wel makkelijker om te doen. Dus ja.
1: Omdat je minder afleiding hebt van andere dingen of om een andere reden?
2: Nee, ik denk omdat het allemaal meer op elkaar afstemt. Het is omdat het natuurlijk de school, je roeit ook voor de school. En ik studeer natuurlijk op de school, dus het houdt allemaal heel erg rekening met elkaar.
1: Ja, precies. Dat scholarship is erop gebouwd eigenlijk om dit te kunnen doen. In plaats van dat je naar een docent moet om te zeggen, hey, ik heb weer een wedstrijd. Ja, ik snap
2: precies.
1: Het. Ja. Je noemde ook financiële ondersteuning, want dit zal ook een financieel avontuur zijn wat het nodige vraagt.
2: Zeker.
1: Waar zit die ondersteuning van Team Pim daar in jezelf financieel? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, bijvoorbeeld voor wedstrijden die ik start of zo. Dat, weet je, dat kost allemaal geld om daar mee te doen. En om dan daar een bijdrage voor te krijgen, dat is heel fijn. Omdat ik dan dus weer naar zo'n wedstrijd kan en dan mezelf weer kon ontwikkelen.
1: Precies, want dat zijn dingen die je eigenlijk allemaal zelf moet betalen. Wedstrijden, vliegkosten, verblijfkosten enzovoort.
2: Vooral de wedstrijdkosten gewoon. Ja. En dan inderdaad, het zit er allemaal een beetje bij in het begin.
1: Ja. Je hebt ook een crowdfunding volgens mij net gestart op het Talentboek Haarlem.
2: Klopt.
1: Dat is ook daarvoor bestemd om aan wedstrijden mee te doen?
2: Ja, zeker.
1: Ja, wat is de eerstkomende wedstrijd die je wilt gaan meedoen?
2: De eerstkomende wedstrijd die ik weer voor Nederland ga starten, dat is denk ik het WK volgend jaar.
1: Ja.
2: Als ik daarvoor word ingeselecteerd natuurlijk.
1: En WK volgend jaar, welke periode hebben we het dan over?
2: Eigenlijk een beetje deze periode, maar dan over een jaar.
1: En over een jaar, precies. En is het echt een jaar lang daarop voorbereiden, daar naartoe werken, daarvoor trainen? Los van de wedstrijden die je voor California Rowing doet?
2: Uiteindelijk dan werk je natuurlijk elk jaar wel een beetje naar dat einddoel toe. En dat zou dan dus dat WK zijn. Maar het is vooral de zomer waar je echt keihard gaat trainen.
0: Ja, want dit jaar is er ook een WK.
2: Klopt, ja.
0: Op de Bosbaan in Amsterdam.
2: Klopt, ja. Maar dat is inderdaad voor echte senioren.
0: Ja.
2: Echt de A-groep.
0: Ga je daar wel heen om ook weer dingen te leren? Of?
2: Helaas moet ik dan alweer naar Amerika toe. Dus ik ga het sowieso kijken en volgen. Maar ik kan er helaas niet bij zijn. Maar
0: het is prachtig zo'n evenement in eigen land.
2: Zeker.
0: Op die iconische baan.
2: Ja, echt. Ja. Ook veel uren gespendeerd op die baan. Uh-huh. Dus dat was echt heel erg leuk geweest. Maar helaas niet mogelijk.
1: Ja. Nou, heb je het volgend jaar over het WK. Over 2 jaar hebben we weer Olympische Spelen.
2: Ja.
1: In L.A.
2: Uh-huh.
1: Is dat een doel voor je? Om er dan al te staan?
2: Dat zou natuurlijk heel gaaf zijn.
1: Het is het ultieme. Ja, ik wil het ook wel. Maar ik ga het zeker niet halen.
2: Nee,
1: maar hoe realistisch is het voor jou?
2: Ja, dat weet ik niet zo goed. Omdat ik dus nog 3 jaar bij Berkeley moet. Te gaan heb. En dan... Ja, ik weet niet of ik dat goed kan combineren.
0: En of je die stappen maakt.
2: Ja.
0: Zo op korte termijn.
2: Ja, klopt.
1: Dus. Aan de vorige spelen heeft jouw broers meegedaan. Guus.
2: Klopt, Guus.
1: Ben je daar geweest?
2: Zeker.
1: Ja, en hoe beleef je zoiets?
2: Ja, met heel veel spanning natuurlijk.
1: Ja.
2: Echt heel veel zenuwen voor de start. En ook berentrots.
1: Ja.
2: En
1: En als je dat achteraf bespreekt, wie was er dan het meest nerveus? Jij of hij?
2: Ik denk ik eigenlijk. Ja.
1: Hebben jullie ook veel onderling competitie? Want je andere broer Hidde, die roeit ook.
2: Ja, klopt.
1: Hebben jullie daar onderling veel, dat jullie elkaar mee plagen? Of stimuleren jullie elkaar juist heel erg?
2: Ik zou zeggen dat we elkaar stimuleren meer. Dus ja. Guus, mijn oudste broer, is natuurlijk een beetje nog, die weet er nog net wat meer over dan wij. Dus laatst hadden we met z'n drieën een gesprek over hoe we het allerbeste de inpik konden doen. Of het, weet je, allemaal roeidingen. En dan vragen we dat aan onze oudste broer. En dan zeg je zo, ja, dat doe je zo. Of dan kan je iets meer dit doen, iets meer dat doen. Dus op die manier, we helpen elkaar meer dan dat het echt een soort competitie is.
1: Ja. En is het andersom ook zo? Dat jij iets wat zegt van, nou, dat zou ik nou zus en zo aanpakken. Of in die wedstrijd dat je beter een andere strategie kunnen pakken?
2: Ja, ik bedoel, mijn andere broer die is dus net begonnen. Dus ik kan hem ook nog helpen in die manier. Maar ik, verder niet zo, denk ik, op dat niveau.
0: Ja, dan tot slot, hè. Die grote droom. Je doet je ogen dicht, die stip op de horizon. Ja. En ik vraag jou, wat is de grote droom van Teuntje?
2: Nou, dan zou ik toch wel zeggen goud op de Olympische Spelen.
0: Bam!
2: Ja.
0: Kijk, dat is de juiste sportpet.
1: Geen bescheiden dromen, heel goed. Echt? Ja, heel goed. En is dat dan 28 of 32? Of maak je dat, of 36? Ik weet niet, hoe lang kun je door als roeier eigenlijk?
2: Ja, best wel lang. Ja. Dus gewoon als de tijd komt, dan gaan we het zien.
1: Ja. Nou ja, dat lijkt me ook een goed moment om je nog een keer bij Sport in Haarlem uit te nodigen. Misschien voor die tijd ook wel. Ja. Maar als dit in beeld komt, helemaal. We gingen net even heel snel over je crowdfunding heen. Die is dus net gelanceerd. Daar is misschien ook nog helemaal niet aan bijgedragen. Dat weet ik niet. Misschien ook al wel. We gaan in ieder geval vanuit Sport in Haarlem. We hebben een bescheiden sponsorgroepje. Die leggen wat in de pot. Dus als er nog niks in zit, doen wij de eerste 100 euro in de pot. Voor je crowdfunding.
2: Wat fijn. Dankjewel.
1: Mensen die dit luisteren en denken, nou, dat vind ik fantastisch om Teuntje te helpen richting, ja, wat dan ook, Olympische Spelen, goud misschien wel. Kijk op talentboekhaarlem.nl. Ook onze vorige gast Vera ter Horst heeft daar een crowdfunding lopen. Steun die talenten. Kan echt al vanaf 1 euro. Steuntje in de rug en je helpt ze er enorm mee.
2: Zeker.
0: Teuntje, we wensen je heel veel succes in Amerika. We blijven je volgen. Misschien kunnen we een keertje gewoon inbellen met je.
2: Ja,
0: dat
2: zeker.
0: We gewoon hier vandaan bellen. Doen we ook heel vaak met onze gasten. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel voor je komst. En een mooie toekomst er rond.
2: Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan.
3: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem. Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. Tussen 7 en 9 op Haarlem 105. Met vanavond.
0: Tot de klok van 9 uur gaan we het nog hebben over softbal. Want Haarlem is volgende maand de Europese softbalhoofdstad met de Women's European Premier Softball Cup. Organisatoren Johan en Franka schuiven zo dadelijk aan.
1: En komende vrijdag is het officieel 63 jaar geleden, in 1963 namelijk, dat voetbalclub Telstar is opgericht. Tegenwoordig eredivisionist. Onder de naam Voor Altijd 63 verschijnt er dan ook een mooi boek over roemruchte historie van deze club. Schrijver Milo Lambers schrijft bij ons aan.
0: En uiteraard tot 9 uur de vaste onderwerpen, de column Helden van Haarlem, sportactueel. En rond 9:30 schuiven Martijn en Danny van de website Voetbal in Haarlem traditioneel weer aan. Want met hem hebben we veel te bespreken, ondanks dat we midden in de vakantieperiode zitten.
3: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem.

0: waren de Bee Gees, het onmiskenbare geluid van de Bee Gees met Nights on Broadway. Je luistert naar Haarlem 105, dit is Sport in Haarlem en we gaan het hebben over softbal, Alex.
1: Ja, dat gaan we absoluut doen. Want volgende maand is Haarlem de Europese softbalhoofdstad. Want bij Olympia Softbal organiseren zij de European Premier Softball Cup. Oftewel 10 van Europa's beste dames softbalteams strijden daar om de cup. De organisatie is in handen van landskampioen Olympia. En te gast zijn vandaag twee van de organisatoren, Franco van Dijk en Johan Kluijsers. Goedenavond, welkom.
2: Goedenavond.
1: Ja, hey Franco, met jou te beginnen voor de luisteraar. Wat is precies deze hele mond vol cup?
3: Ja, deze hele mond vol cup. Ja. Het is een beetje vergelijkbaar met het Champions League van het voetbal. Mm-hmm. Dus het is een clubtoernooi. En alle clubs die vorig jaar eigenlijk hun nationale kampioenschap hebben gewonnen, die mogen dit jaar meedoen met het toernooi.
1: Ja, maar voor jou een dubbelrol. Want je bent speelster van Olympia.
3: Ja.
1: En je zit in organisatie.
3: Klopt.
1: Ja,
3: ja ik vind het leuk om dingen te organiseren. Dat doe ik ook een beetje vanuit mijn werk. Dus ik heb me gewoon eigenlijk een beetje opgedrongen aan de organisatie met Johan. Dus ik vind het leuk om daarin betrokken te zijn en gewoon om vanuit Olympia een goed toernooi neer te zetten.
1: Ja, hoe gaat dat straks? Hè? Jullie zijn al maanden mee, maar hoe gaat dat straks? In het veld sta je dan naar Johan of andere organisatoren tekens te geven van denk aan het water, het busvervoer?
3: Nee, het voordeel is wel dat ik dat dan helemaal los mag laten. Ja. Gelukkig is de board groter dan alleen Johan en ik. Er zijn er meer mensen bij betrokken en ook vanuit Olympia zijn er heel veel mensen bij betrokken. Dus ik kan me lekker op een spelletje focussen en op het toernooi van de week zelf.
1: Mooi, gaan we het zo over hebben. Ja, Johan, je bent voorzitter van het organisatiecomité van deze Premier Cup. Je bent al lang, heel lang actief in het honkbal, maar zeker ook in het softbal. Ja. Hoe mooi is het dat zo'n toernooi door een groep vrijwilligers wordt georganiseerd, maar ook door speelsters uit het team wat uiteindelijk meedoet?
4: Ja, dat is ook leuk.
1: Dat is mooi.
4: Kunnen ze ook zien wat we eigenlijk moeten doen voor een goed toernooi neer te kunnen zetten.
1: Ja.
4: En dan leven ze er ook in, dus dat is ideaal. En van die mensen moet je het hebben.
1: Ja, het is hun eigen toernooi, om maar zo te zeggen.
4: Ja.
1: En uiteindelijk ga je er spelen. Ja. Deze cup bestaat al bijna 50 jaar. Een rijke geschiedenis.
4: Ik heb de eerste gedaan.
1: Ik wilde het net aan je vragen. Jij was betrokken bij...

0: Dat, ja. Na bijna 50 jaar weer zo'n toernooi. Het is niet de eerste keer bij Olympia, hè, dit toernooi.
1: Nee, ik heb het één keer gehouden. Europa Cup 1 en 2.
0: Zo heette het toen, hè?
1: Ja, en we hebben de WK gehad.
0: Ja. Ja. En bij Olympia, wanneer was dat nou de laatste keer?
1: Dat was de WK.
0: Dat was, ja, maar deze cup? Voor mij moeten we dan terug richting... Wat was het ergens,
1: 2010,
0: Johan?
1: Dacht ik.
0: Zoiets, hè?
1: Ja. Ja.
0: Hey, Franca, op 17 augustus begint jullie toernooi. Je zei het net al, de beste teams uit de nationale competitie. Wat voor teams zijn dat? Hoeveel zijn het en wat gaat er naar Haarlem toe komen?
2: Ja, goede vraag. Uit mijn hoofd zijn het 10 teams die meedoen. En het zijn de echte toplanden van het softbal. Dus Italië komt natuurlijk. Die komt dit jaar met 2 teams. Omdat zij vorig jaar de cup hebben gewonnen. Dat hadden wij de voorgaande jaren. Dat er elke keer een extra Nederlands team mee mocht doen. Ja. Dit jaar helaas niet. Maar de Italianen zijn natuurlijk een hele geduchte tegenstander. De Tsjechen zijn ook vaak heel erg goed. En dan krijg je natuurlijk ook... Ja, de Duitsers, de Spanjaarden, de Zwitsers. Ze mogen allemaal meedoen.
0: Ja. Wat weten jullie als team? Wat weet jullie coach al van deze teams ter voorbereiding op jullie eigen spel straks?
2: Ja. Het softbalwereldje is gelukkig niet zo heel groot. Dus veel speelsters die daar spelen, zeker ook in die Italiaanse teams, die kennen we al een tijdje. Veel speelsters die meedoen aan deze cup zitten bijvoorbeeld ook in nationale teams. Dus vanuit het Italiaanse team doen veel mee met het Italiaanse nationale team. Mm-hmm. Net zoals bij de andere landen. Dus in die zin zijn een groot deel van de teams wel bekend. Elk team mag elk jaar een aantal pick-up players meenemen. Die niet bij het team zelf horen. Dus dat zal misschien een beetje een verrassing zijn.
0: En waar halen ze die dan vandaan? Pick-up players?
2: Ja,
0: hoe werkt dat?
2: Dat kan overal vandaan zijn. Want je mag een aantal meiden die niet in je team zitten dus meenemen voor het toernooi.
0: Ja.
2: En dat zijn vaak pro-players. Dus meiden die echt van softbal hun werk hebben gemaakt. En dus eigenlijk de hele wereld rondreizen om in allerlei competities betaald softbal te spelen.
0: Ja. En hoe leeft jullie team Olympia daar naartoe? Niet de organisatie, maar het team zelf naar dit toernooi?
2: Ja, dit toernooi is voor ons heel belangrijk. En mijn coach zegt vaak, er zijn 2 grote momenten in het jaar. En de eerste was altijd de Holland Series, waar we natuurlijk het nationale kampioenschap proberen te winnen. En het tweede is de Premier Cup, waar we inderdaad de Europese titel proberen in te slepen. Dus... Mm-hmm. Ja, dat zijn zeker de twee belangrijkste momenten van het jaar waar wij naartoe werken.
0: Ja.
3: Nu hebben we net de honkbalweek in Haarlem achter de rug. Daar hebben veel mensen een beeld bij. Hoe ziet de sfeer eruit tijdens dit toernooi?
2: Ja, ik hoop goed.
3: Ja. Nee, is dat ook qua entertainment of tribunes, belangstelling enzovoort?
2: Ja, dat kan jij misschien meer vertellen. Ja,
1: de tribunes staan er al en het worden niet duizenden mensen... Achter we hebben 2 velden. En achter die 2 velden tussenin wordt een heel dorp gemaakt. Met een terras, tenten, etenstenten en alles en nog wat. Het is gewoon gezellig.
3: Ja.
1: Dus je kunt het niet vergelijken met de honkbalweek.
3: Nee, maar nemen buitenlandse teams ook veel
1: daarom is het ook aantrekkelijk dat Belgen meedoen, Duitsers doen mee. Dat zit allemaal. Het is allemaal te bereiken naar Nederland toe.
3: Ja.
1: En dat is het voordeel. Italië, die komen vliegen of met een bus. Maar dat is nou zeg maar gewoon voor elk land zo wat nog ineens 1000 kilometer om te rijden. En vaak heb je dat veel ouders meekomen met de camper. En die zitten op onze kleine parkeerplek alles neer. Dus hebben we helemaal geen ruimte meer. Het
3: verandert in een soort camping ook met tegelijkertijd.
1: Ja. Maar dat gebeurt vaak.
3: Ja. En zie je ook vanuit het Haarlemse veel belangstelling? Of vanuit Nederland misschien
1: wel
3: breder?
1: Ik zal je vertellen, ik heb het 2 jaar geleden gegaan bij Sparks. En dan blijf ik wel zeggen, Sparks ligt natuurlijk heel mooi. Ligt midden in Haarlem. Dus dat is aantrekkelijk. Maar ik denk dat als wij goed weer hebben, komen ze hier ook naartoe.
0: Ja, maar Olympia ligt ook lekker. Je bent zo de snelweg naar Utrecht.
1: Als Schalkwijk goed is.
0: Ja, als Schalkwijk goed is, klopt.
1: Dan moet je kilometers omrijden.
0: Hey, Johan, samen met Franke en nog 6 andere organisatoren... hebben jullie toen de handschoen opgevakt om dit te gaan organiseren?
1: Nou, het was iets anders. Ik stond met Marian Willemsen naar de OG Olympia te kijken. Ja. En dan hadden we dus gezegd, dat lijkt toch wel eens een keer leuk om weer bij ons te doen.
0: Jullie stonden gewoon aan het hek,
1: softbal te kijken
0: en zeiden tegen elkaar...
1: Nou, zij zei dat.
0: Ja.
1: Toen zeg ik, ik wil je wel helpen.
0: Ja.
1: Ja, had ik het maar niet gezegd.
0: Nee.
3: En opeens stond je weer in de tribunedelen te slepen.
0: Johan, dat geloof ik helemaal niet. Had ik dat maar niet gezegd. Want
1: je vader kent het beamen. Ik had het 2 jaar geleden gezegd. Het is mijn laatste geweest. Ja. Ik stop ermee. Want... Ja.
0: Maar er loopt iets door jouw ader, hè? Dat weet je.
1: Ik hoop bloed.
0: Ja. Zeker, maar ook organiseren
1: jawel,
0: van dit soort.
1: Jawel, maar

0: Er moet een keer een eind aan zijn.
1: Ja.
0: En ik geloof het.
1: Nou, laten we dan een eind maken aan deze Premier Cup met dat Olympia aan wint.
0: Zullen we dat doen? Ja, daar gaan we ook
1: vanuit. Wat voor hobbels hebben jullie allemaal gehad in de aanloop naar dit evenement? Want volgens mij is er ook nog in die week nog een heel groot ander evenement in onze regio. Iets met auto's?
0: Ja, dat is een ramp.
1: Ja, vertel eens. Wat had dat dus voor gevolgen voor jullie?
0: Het is zo'n ramp. Ja, wij kunnen geen hotels krijgen. We kunnen ze wel krijgen. Maar als je ziet wat ik ervoor moet betalen.
2: Ja, de hoofdprijs.
0: Dan moet ik echt de hoofdprijs. Ik moet 1100 euro betalen bij Van der Valk.
1: Gaat toch nergens over.
0: Ja.
1: Maar is het uiteindelijk opgelost?
0: Ja, we gaan naar Aalsmeer. En dat is een heel aantrekkelijke prijs. Het is de helft wat ik hier in Halen moet betalen.
1: Ja.
0: Dus,
1: was dat je grootste hobbel om dit te organiseren?
0: In het begin
1: het verblijf
0: van
1: de deelnemers.
0: Ja. De deelnemers niet.
1: Nee, voor de deelnemende teams om die onder te brengen.
0: Die moeten het zelf allemaal doen.
1: Dat maar je moet het wel volgen.
0: Maar ik heb op het Hollands gezegd de bobo's en de scheidsrechters.
1: Ja.
0: En die kosten wat hoor.
1: Ja. Ik kan me voorstellen. We gaan het zo dadelijk nog meer hebben. Want ik wil toch wel eens eventjes weten over het niveau. En al die andere vragen gaan we het zo dadelijk hebben. Met jullie hier bij Haarlem 105.

0: Shalalala, Jennifer Page met Crush. Hier hebben we het nog steeds over de European Premier Softball Cup met Franca van Dijk en Johan Kluiskes.
1: Ja, want die is volgende maand op 17 augustus. Johan, zo'n organisatie als dit wordt gerund door vrijwilligers.
2: Ja.
1: Volledig vrijwilligers,
2: ja,
1: doen jullie het?
2: Allemaal. Ik word ook niet betaald.
1: En je krijgt alleen wat te eten en te drinken?
2: Nou ja, ik vind dat is ook logisch.
1: Precies.
2: Ze krijgen lunch, ze krijgen diners, ze krijgen bonnetjes voor de hele dag.
1: En wat doen die vrijwilligers allemaal bij jullie?
2: Nou, je hebt vrijwilligers nodig die het veld in orde maken. Ze hebben vrijwilligers nodig die in de grote tent staan.
1: En wat doet die grote tent?
2: Laten we zo zeggen, onze kantine is gewoon dicht.
1: Oh.
2: We hebben achterin gewoon een heel dorp. Dus kan niemand in de kantine.
1: Ja, precies. En dus de tent is daar waar ook de omzet wordt gemaakt voor het toernooi.
2: Ja.
1: En over hoeveel vrijwilligers hebben het dan die daar een week lang voor jullie...
2: Nou, ik heb denk ik op het moment 25.
1: Ja.
2: En ik heb ook mensen van de COA.
1: Oh.
2: Ik heb bij Sparks het gehad.
1: Ja.
2: Nou, mensen praten over mensen, maar... Ik heb vandaag alweer iemand gekregen die volop in de streaming mee kan werken.
1: Wat te gek.
2: En dat is ook leuk.
1: Dus ook een beetje, eigenlijk een beetje maatschappelijk, Franca, waar jullie ook met het toernooi mee bezig zijn, toch?
2: Ja. Dus dat is wel leuk.
1: Ja. Belangrijk ook voor een club als Olympia.
2: Ja.
1: En dit wordt geheel ook gedaan door vrijwilligers. Je bent er zelf een van de velen van. Krijgen jullie dan zo'n begroting ook helemaal dicht? Want clubs moeten, verenigingen die meedoen moeten ook zelf betalen.
2: Die moeten 900 naar de organisatie, naar de bond.
1: Ja.
2: Nou, meer. Maar ik krijg 100 euro voor elke ploeg.
1: Ja, precies.
2: Dus ik krijg 1000 euro. Ja.
1: Maar krijgen jullie als Olympia dat dan rond?
2: Ja, wat zal ik zijn? Kijk. Niet een aandeel, maar ik zit natuurlijk al lang in de sport.
1: Ja.
2: En die mensen gunnen je het.
1: Ja.
2: Ik hoef niet naar een bedrijf te gaan over softbal praten. Moet ik het helemaal uitleggen.
1: Ja.
2: Ik kan beter over voetbal praten. Heb ik veel eerder geld. En het is aardig geluk. Wat we moesten doen is rond.
1: Dus
2: dat is het belangrijkste.
1: Kijk, dat is een mooie bericht. Dus jullie hebben heel veel sponsoren, partners en liefhebbers van de softbalsport. Die zeggen van tuurlijk, daar ben ik bij.
2: Ja. Dus ik denk dat het grootste gedeelte wat met softbal te maken heeft. En dat is wel lekker.
1: Ja. Franca, geeft dat voor jou ook een rust dat je zoiets hoort? Hè? Je zegt ik organiseer zelf naast het softbal en naast deze cup ook nog dingen. Dat is toch een fijn geluid dat je denkt van hey, we kunnen straks op 17 augustus kunnen we starten.
3: Ja, zeker. En ook wat je zei, die vrijwilligers die zijn gewoon ontzettend belangrijk. En 25, dat klinkt misschien veel, maar je bent gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat daar op het veld bezig.
1: Ja.
3: Niet alleen achter de bar staan, maar ook velden klaarmaken en dergelijke. Dus ja, ik geloof dat we altijd nog wel meer vrijwilligers ook kunnen gebruiken daar.
1: Ja, nu heb jij zelf en het team ook eerder aan deze cups meegedaan. Hè? Want Olympia is natuurlijk een van de sterkste en op dit moment de sterkste team in Nederland. Wat voor sfeertje, stel dat je daar nou langskomt. Hè? Dat je zegt van nou tussen 17 en wat is het, de 23e, ga ik eens even naar de velden van Olympia in Schalkwijk. Wat voor sfeertje denk je dat die mensen dan gaan aantreffen als ze daar komen softball kijken bij jullie?
3: Ja, ik denk dat ze echt ander niveau softbal gaan zien dan wat ze misschien normaal in Nederland kijken. Want het zijn natuurlijk wel echt de topclubs uit Europa.
1: Ja.
3: En alle teams zitten ook echt in een bubbel. Je zit met het hele team de hele week op locatie. Je bent alleen maar op dat toernooi gefocust.
1: Ja.
3: Dus je voelt ook echt de energie bij de meiden.
1: Ja. Hoe vaak heb jij nu zelf aan deze cup meegedaan de afgelopen jaren?
3: Ja, ik speel nu, dus mijn 5e jaar bij Olympia. Dus ik heb 4 Premier Cups meegemaakt.
1: Ja.
3: De eerste 3 hebben we gewonnen. Dus dat was een hele toffe ervaring.
1: Ja.
3: En vorig jaar was heel spannend. Want toen is er door de regen een deel van het toernooi niet doorgegaan.
1: Waar was het toen?
3: In Italië.
1: Ja.
3: Ja. En toen hebben we eerst een hele lange verlenging wedstrijd gespeeld tegen onze landsgenoot Sparks. Die mocht meedoen. En die is gelukkig onze kant opgevallen. Wat Johan misschien minder leuk vindt. Want die is toch een beetje een Sparks man. Maar toen moesten we tegen de Italianen. En toen hadden we al 2 wedstrijden gespeeld die dag. En toen was het een beetje all or nothing. We moesten winnen.
1: Mm-hmm.
3: En helaas ging die net in de laatste inning naar hun. Dus dat was voor ons natuurlijk een grote domper. En ja, dat maakt dat we zeker uit zijn op revanche dit jaar.
1: Ja, want wat voel je? Ook hoe je team nu draait, kom ik zo nog wel even op.
3: Ja.
1: Maar het is je eigen veld, het is je eigen organisatie. Dat moet ook voor de rest van het team en voor de coachingstaf een extra kick zijn.
3: Ja, dat maakt het zeker heel bijzonder. We hebben een groep hele trouwe fans. En een deel daarvan is tot nu toe elk jaar met ons meegereisd. Zelfs naar Italië en waar we allemaal heen mogen. Dus dat is wel bijzonder. Maar ja, dat is natuurlijk de harde kern. En we hebben meer fans die graag komen kijken. Dus nou ja, dat om dan op eigen veld te mogen spelen, dat zou natuurlijk een droom zijn. Om
1: ja, want jullie zijn, het zou lekker zijn als je die titel hebt.
3: Ja.
1: Jullie hebben al één titel, begin van dit jaar, hè, gepakt. Je kijkt me nu aan.
3: Ik zit even te denken, ja, inderdaad.
1: Sportploeg van Haarlem zijn jullie geworden.
3: Ja, klopt.
1: Maar hoe mooi zou het zijn om dan weer nog een titel te pakken?
3: Ja.
1: Een tweede.
3: Ja, niet alleen de sportploeg van het jaar, maar inderdaad, ze willen ook nou ja, niet alleen de Premier Cup winnen, maar ook landskampioen worden.
1: Dat was mijn volgende vraag, want even een zijstapje naar deze cup, want straks gaat natuurlijk ook de competitie weer verder. En neem ons eens even mee, want Olympia ging echt hartstikke goed van start met de competitie.
3: Ja, ja, het is dit jaar een beetje een andere competitie dan normaal, want normaal doen we altijd een soort Holland-series aan het einde.
1: Ja.
3: Dat is een beste vijf met de top twee teams. Dus dan maakt het ietsjes minder uit of je eerste of tweede wordt. En dit jaar is de opzet wat meer gelijk aan het voetbal. Dus aan het einde van de competitie, wie eerste staat, die heeft gewoon gewonnen.
1: Ja.
3: En ja, het is op dit moment heel erg spannend. Vooral tussen
1: het is
3: ons
1: onwijs
3: en
1: spannend.
3: Sparks.
1: Ja. Ja. Dus er staat hier iemand van Olympia naast iemand met een Sparks hart met een Olympia randje. Dat is
2: Weet je wat ik leuke vind? Iedereen verbindt me met Sparks. Maar ik heb niks met Sparks.
1: Nee.
2: Ik heb gecoacht, mijn dochter heb er gespeeld. Dat is het enige wat ik met Sparks heb.
1: Ja.
2: En ik heb het toernooi georganiseerd.
1: En nu bij Olympia.
2: Ja.
1: Maar even Frank. Ja, nou, misschien voor volgend jaar in Haarlem-Noord een mooi toernooi. Waar ze, zeker ook bij de club. We hebben natuurlijk de club OG hier ook al geregeld in de afgelopen jaren te gast gehad. Maar toch even terug naar de competitie Olympia. Want de laatste paar wedstrijden is even balen.
3: Ja,
1: zeker. 3 van de 4 laatste wedstrijden verloren.
3: Ja, wrijf ik er nog een beetje in.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je nu denkt van met je Premier Cup aan die eraan komt, de rest van de competitie straks.
3: Ja,
1: de andere
3: het is zeker
1: opzet.
3: niet wat je wil. Want je wil eigenlijk dat je team zeg maar in een stijgende lijn naar die toernooien toe werkt. En het feit dat het de afgelopen paar wedstrijden gewoon niet echt is gelukt.
1: Mm-hmm.
3: En dan hebben we gewoon een groot deel aan onszelf te danken. Want het is gewoon, als je niet scoort, dan kan je ook niet winnen.
1: Nee.
3: Dus het is zeker voor belangrijk. We hebben nu even 2 weken pauze. Een soort van zomerstop. Om daarna echt die knop om te zetten. En echt die stijgende lijn weer door te pakken. Om niet alleen om de competitie te winnen. Want elke wedstrijd telt.
1: Ja.
3: Maar ook zeker naar die Premier Cup toe.
1: Ja. Ja. Ik ga hem zo aan jou stellen, Frank. Maar eerst aan Johan tot slot. Johan, wanneer is deze Premier Cup voor jou en voor jouw organisatie geslaagd?
2: Als de week droog is.
1: Ja.
2: Ja, je weet wat de WK gebeurd is.
1: Zeker, zeker.
2: En ik vind het nou veel te mooi weer.
1: Ja.
2: Ik hou mijn hart vast straks. Ja, maar dat
1: het
2: is
1: zal een beetje minder moeten zijn. Ja. Liefst eigenlijk 17 augustus.
2: Ja.
0: En ik vraag me af, ik weet niks van softbal af. Is het voor mij leuk om te gaan kijken? En wat is een goed instapmoment? Dus is er een bepaalde wedstrijd of een bepaald moment dat je zegt, nou, als je nou gewoon algemeen sportliefhebber bent, kom op dat moment nou langs.
2: Ja. De avondwedstrijden vanaf woensdag. Daar gaat alles om.
0: Ja.
2: Dan heb je de nummers 1-4 bij elkaar.
3: Klopt. De eerste 3 dagen is het zeg maar een poolfase. En daarna wordt het gescheiden. Dus dan inderdaad de top 4 tegen elkaar.
1: Ja.
3: Maar volgens mij op Punt Olympia al maandagavond.
1: Zeker, maandagavond.
3: Ja. Dus dat is zeker leuk.
2: En dinsdag tegen Italianen.
1: Ja. Ja. Vanaf 17 augustus op de velden van Olympia. Franca, tot slot. Ja, ik weet het. Het toernooi is geslaagd als jullie als Olympia, als speelster, hem gewonnen hebben. Maar vanuit die organisatierol, wanneer is die voor jou, denk je, geslaagd?
3: Nou, een beetje echo wat Johan zegt. Als alle wedstrijden gewoon door kunnen gaan, het is een beetje mooi weer.
1: Ja.
3: En er gaan geen gekke blessures vallen. Nou, en we winnen hem, dan ben ik helemaal blij.
1: Ga zeker dus kijken. Bij Olympia Haarlem in Schalkwijk is dat van 17 tot en met 22 augustus. En Johan, als je precies het schema wil hebben, dan moet je naar www.premiercup2026.nl. Franca, Johan en alle andere organisatoren, dank jullie wel voor de komst. Heel veel succes. En zet hem op met Olympia.
3: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Michael Jackson op Haarlem 105 met de talkshow Sport in Haarlem. Elke maand rond 8:30 word je tijdens deze talkshow bijgepraat over het voetbal in Haarlem en omgeving. En dat doen we met de eigenaar van voetbalinhaarlem.nl, oftewel Martijn en Danny. Mannen, goedenavond. Welkom.
1: Good evening.
0: Ja. Ondanks dat het in onze regio vakantie is, de tweede week is er alweer ingegaan, is het volgens mij in voetballend Haarlem en omgeving een drukte van je welster. En dan heb ik het niet over het WK. Neem ons eens mee, want we hadden het daar vorige maand al over. Er gebeurt van alles. De wedstrijdschema's, poolindelingen. Het is op dit moment voor mij chaos, Danny, of niet?
2: Het is nu nachtwerk.
0: Neem ons eens mee, wat betekent dat? Nu de poolindeling bekend is?
2: Afgelopen vrijdag werden de poolindelingen bekend.
0: Ja.
2: Dat doet de KNVB niet overdag. Nee, dat doen ze om 11:58 s'nachts.
0: Echt waar?
2: En je wil toch, het is ook een beetje een onderlinge wedstrijd tussen de sites om ons heen. Je wil als eerste. Dus ik heb tot 1:30 s'nachts al die poolindelingen zitten maken.
3: Ja. Ja, je zat toch het WK te kijken.
2: Dat ook niet. dan konden we vrijdagochtend om 6:00 hebben ze gepubliceerd.
0: Ja.
2: Dan trek je de meeste bekijkers. Zeg maar.
0: Ja. En kwamen daar al meteen reacties op?
2: Positieve reacties.
0: Allebei gaaf.
2: Heb jij negatief gehoord?
1: Ik heb wel wat negatiefs gehoord.
2: Okay, ze gaan de tweede, derde klasse wordt weekendvoetbal ook dit seizoen.
0: Ja, dat is een grote verandering.
2: Zaterdag, zondag bij elkaar.
0: Ja.
2: Nou, daar komen gewoon hele leuke pools uit. Ik heb het voor me liggen.
0: Ja.
2: Zandvoort met Zwanenburg, DSS en DSOV in één pool.
1: Had je nooit kunnen bedenken?
2: Nee, dat is heel lang geleden dat die überhaupt. Want Zandvoort is een zaterdagvereniging en DSOV zondag. En DSS ook zondag natuurlijk.
3: Maar dan krijg je dus zaterdagploegen die op de zondag moeten gaan spelen?
2: Nee, de zondagploegen gaan op zaterdagavond spelen.
3: Oké. Okay. Ja.
2: Dat is de regel, zeg maar. 5:00 uit mijn hoofd.
1: Ja, 5:00, 6:00.
2: Ja. Dus dat was de derde klasse, was dat?
0: Ja.
2: Je hebt in de tweede klasse heb je 5 mooie ploegen bij elkaar. Bloemendaal, Edo, Olympia Haarlem, Stormvogels, VSV. Nou, ik
0: zeg meerdere affiches in één weekend.
2: Zeker.
0: Ja.
2: En dat is alleen maar mooi voor voetbal, denk ik.
0: Dat is mooi. Ja, ik hoor jou de positieve kant. Maar Martijn, jij zei toch wel, toch wel wat negatieve dingen die ik zo her en der hoor.
1: Ja, je hebt SCW, het mooie Rijs en Hout, dat mooie kleine clubpie.
0: Ja.
1: Met een heel mooi nieuw complex.
0: Maar hij is mooi geworden.
1: Ja, dat is echt goud geworden.
0: Was ook wel nodig.
1: Ja, en het is natuurlijk niet alleen maar voetbalclub. Daar. Het heeft echt een dorpsfunctie.
0: Ja.
1: Maar die zijn ingedeeld in West 2. Dus het houdt in dat ze om het weekend naar Leiden of naar Den Haag mogen.
0: Ja.
1: Daar werd niet positief op gereageerd.
0: Nee, wat zeggen ze daar dan nou?
1: Ze zitten natuurlijk sowieso weer met al die kilometers. Hè? Ik bedoel, die verhalen van vorig jaar weten we nog.
0: Ja.
1: Dat krijgen we nu weer. Eén geluksdingetje. Ieder nadeel op zijn voordeel, zei ooit een wijze heer.
0: Mm-hmm.
1: Dios, de grote concurrent van SCW, zit in dezelfde pool. Ja, dat is gewoon 2 keer de wedstrijd van het jaar.
0: Clash.
1: En eigenlijk die rest boeit allemaal niet.
3: En waarom worden die dan toch hierin gedeeld?
1: Omdat de Haarlemse pool, zeg maar, die zat gewoon vol.
0: Ja.
1: Ja, dan gaat de KNVB verder kijken hoe kunnen we dat het beste indelen. En dan worden ze aan die kant van West 2.
0: Is dat kijken of is dat loten?
1: Nee, dat is kijken.
0: Dat is echt kijken, ja.
2: Ja, want die andere pool is echt Amsterdam-Haarlem.
0: Ja.
2: En dan de rest valt er gewoon buiten.
0: Ja. Maar als ik jullie wel zo beluister, dit gaan hele gave weekenden worden.
1: We hebben een vierde klasse.
0: Ja.
1: Dat zijn er volgens mij van de 13. Komen er 10 of 11 uit Haarlem.
0: Ja.
1: Dat zijn gewoon iedere week derbies.
0: Ah, ja.
1: Daar moeten wij natuurlijk ook van hebben. En het scheelt gewoon ook voor ons heel veel kilometers. Dit kunnen we gewoon op de fiets doen.
0: Ja, precies. Ja, dit
1: en
0: wordt
1: daarna natuurlijk een biertje drinken.
0: Ja, dat snap ik.
3: Kleintje.
0: Straks gaan we het nog wel hebben over die derbies en dat soort dingen. Maar toch even een ander onderwerpje. Want jullie zijn met voetbal in Haarlem ook een samenwerking aangegaan met een organisatie. Kan je daar iets over zeggen, Martijn?
1: Ja, de organisatie die heet sportkamp.com.
0: Ja.
1: En dat is een organisatie die eigenlijk voor alle sportverenigingen in Haarlem, of in Nederland, trainingskampen organiseert. En niet alleen dat hoor, ook gewoon voetbalreizen en weet ik wat allemaal. Maar de nadruk bij ons ligt echt op het teambeelden. Dus hoeveel clubs zijn er afgelopen jaar, hebben we het ook nog over gehad. Ja. Niet op trainingskamp geweest in Spanje. Nou, deze organisatie, sportkamp.com, die heeft daar gewoon een fulltime job van gemaakt. Inmiddels met 8 man op kantoor, dus echt gewoon big business. En die hebben ons benaderd of wij een samenwerking met ze aan willen gaan. 1,5 week geleden, 2 weken geleden, de contracten getekend. En,
0: wat vinden jullie daar zo mooi aan? Waarom past dit zo mooi bij voetbalinhaarlem.nl?
1: wat ik het mooiste vind van Voetbal Haarlem is natuurlijk die wedstrijden verslaan. Mm-hmm. Maar hetgeen wat er daarna gebeurt in de bestuurskamer, in de kantine. Hey, daar gaat het voetbal om, toch? Ik bedoel dat we zelf voetbalden. Die derde helft, die was af en toe nog belangrijker dan de eerste en tweede helft.
0: Ja.
1: Nou, zo'n heel sportkamp gebeuren, zo'n trainingskamp gebeuren, dat neem je de rest van je leven mee.
0: Ja.
1: Daar maak je herinneringen.
3: En wat gaan jullie daarin doen dan?
1: Nou, op het moment dat er een... wij hebben er nu inmiddels één artikel aan besteed. Het mooie is dat we dan meteen reactie krijgen van... Hey, wij hebben wel... Wij
0: interesse.
1: Wij zijn geïnteresseerd. Ja. Wij zijn de eerste contactpersoon. Wij zetten ze door naar sportkampen. En wij assisteren waar nodig. Uiteindelijk is het wel een sportkamp.com om het op te pakken. Maar wij zijn een soort van... hoe noem je dat zo? Intermediair, zeg maar.
3: Lokale intermediair.
1: Ja, precies. Zo moet je zien.
0: Ja. Ander onderwerpje, we gaan het na jullie is er nog een gast. Daar gaan we het onder andere over Telstar hebben. Maar dat gaat ook binnenkort weer beginnen. En
2: blijf jij staan, Johan?
0: Ja, Johan blijft staan.
3: Ik ga heel veel positieve dingen zeggen over Telstar. Ja,
1: jij dan?
2: Maar ik sta er niet bij.
0: Maar mannen, aanstaande zaterdag is het open dag bij Telstar.
1: Ja. En er moet nog een hoop gebeuren.
0: Ja.
1: Ik heb het wedstrijdje afgelopen weekend gezien.
0: Ja.
1: Viel me echt helemaal niet tegen, hoor. Zeker niet als je weet wat er nog bij moet komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar meneer Hofstede is nog niet klaar daar.
0: Nee, daar moet nog wel wat gebeuren.
1: Zeker weten.
0: Willen ze zich?
1: Heel veel sterkhouders die zijn gewoon vertrokken.
0: Ja.
1: Ik bedoel, er waren natuurlijk een aantal gehuurd. Contracten liepen af.
0: Maar recentelijk ging er weer eentje weg. Waar ging die nou heen? Naar
1: Korea?
0: Ja, naar Korea.
1: Ja. Danny Bakker.
3: Ja, wel een doelman weten te houden. Dat had ik
1: niet
3: verwacht.
1: Dat vond ik wel een verrassing. Die was natuurlijk gewoon op Nationale TV aan het solliciteren bij een andere club.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk nog 2 jaar bijgetekend.
0: Ja, maar dan zullen wij natuurlijk wel over een paar maanden weer het poeltje doen. Hè, van, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Er was er maar één die het examen goed had.
1: Zo doen.
0: En dat was jij.
1: Dank je.
0: Maar als je nu ziet wat er nu gebeurd is. Nieuwe trainer, mensen weg. Er moet al wat bij komen. Durf je nu al een voorspelling te doen?
1: Nee. Vorig jaar is het natuurlijk al een wonder wat er gebeurd is.
0: Precies.
1: Als dat herhaald kan worden,
0: precies.
1: Dan is het wonder misschien nog wel groter.
0: Ja.
3: Verwacht je dat er nog veel gaat gebeuren?
1: Ja, dat moet wel.
3: Horen jullie daar wat van al in de wandelgangen?
1: Weinig. Eigenlijk net als vorig jaar is het weer wachten op het einde van die transfermarkt. Ja. Hè, want dan komen er veel spelers
3: beschikbaar.
1: Precies,
3: ook.
1: Precies. Ja. En er zullen echt wel 1 of 2 spelers aangetrokken gaan worden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ze hebben nu natuurlijk een verdediger van die vorig jaar bij Groningen speelde, transfervrij binnengehaald. Ja, daar moet Telstar wel een beetje van hebben nog.
0: Ja. Wat anders? Nee, moeten we ook altijd even weten. Want jullie maken ook altijd hele mooie podcast met Voetbal in Haarlem.
1: Nou, de laatste was niet zo mooi.
0: Oh.
1: We hebben...
2: Ik was er niet in.
1: 4 of 5 weken geleden zaten we met 2 mannen van Telstar.
0: Ja.
1: En toen bleek dat de opname pas na een kwartier gestart was. Goed opgenomen was. Dus die gaan we over een paar weken opnieuw doen.
0: Ah, dat was mijn vraag.
3: Maar wat we nu doen wordt ook helemaal niet uitgezonden.
1: Hoor. Nee, dat geloof ik ook.
0: Maar binnenkort komt er dus... Met wie zat je aan tafel?
1: We zaten met Tom Overtoom en Mitje Pauw. De patatbakkers.
0: Ja, precies.
1: Echt super tof. Ik bedoel, de een die wordt volgend jaar trainer van de onder 19. De ander wordt hoofdscout. Ik vond het echt een heel leuk gesprek. Maar goed, dat moeten we even opnieuw
0: doen.
1: En het mooie is wel, we weten nu al veel meer. Hè? Dus we kunnen nu veel meer
0: doen. Dat scheelt. Vanaf wanneer denk je dat die online komt?
1: Ik denk dat eind augustus gaat worden. En dan zitten we half september. En dat is wel toevallig dat hij hier net stond.
0: Ja.
1: Johan Kluiskens. Dan zitten we bij Johan. Oh. Bij Stormvogels.
0: Ach.
1: Ja.
0: Daar gaan jullie het ook over hebben.
1: Ja.
0: Nou, prachtig. Ja, ik wist het overigens niet, hoor. Dat hier. Hey, de volgende uitzending die wij hebben, daar zijn jullie natuurlijk ook weer van harte welkom. Maandag 10 augustus zijn jullie alweer terug van vakantie.
2: Zeker.
0: Maar dan in dat weekend, voor die 10e, dan wordt er al gevoetbald.
2: Ja,
0: voor het Eggy.
2: HFC uit mijn hoofd.
1: Alleen HFC.
2: Van de rest is het programma nog niet bekend.
0: Nee. Dus, waarom spelen zij wel?
2: Ja, ze zitten met wat is het, 18 ploegen in een pool.
0: Anders gaan ze niet redden qua...
1: Qua speelmomenten.
0: Ja, speelmomenten.
1: Maar heel veel van die clubs stromen natuurlijk zometeen ook in de officiële Toto KNVB-beker in.
0: Ja.
1: Daar moet gewoon allemaal rekening mee gehouden worden. Ja. Dus die beginnen een week eerder.
0: Ja. Nu brengen jullie niet alleen elke maand hier het laatste voetbalnieuws. Maar jullie doen dat dagelijks. Niet met z'n tweeën, maar met heel veel vrijwilligers doen jullie dat altijd. Hoe ziet dat voor het komend seizoen eruit?
1: Nou, zal ik aanvangen?
2: Ja.
1: We gaan hem iets anders aankleden. We gaan veel meer gebruik maken van de clubmensen.
0: Ja.
1: Zo hebben we bijvoorbeeld, we hadden het net al over SCW. Daar hebben we iemand lopen, die is ook onze hoofdsponsor trouwens. Die geeft ons iedere week al informatie. En daar maken wij een verslag mee.
0: Ja,
1: en zo gaan we het veel meer oppakken. We willen ons gebied wat gaan vergroten. We willen ook de kant op van Hoofddorp. En ook de kant op de andere kant van het kanaal. Om toch wat meer bekijks nog te trekken. En de cijfers die zijn al supergoed. Maar ja, daar valt nog wel wat te winnen.
0: Ja, maar ook een mooie promotie voor de clubs zelf. Als ja, het maar vanuit dat is het. Die club het een en ander aanleveren op jullie platform.
1: Uiteindelijk is elke club altijd heel erg blij als wij er zijn. Of als er iets positiefs, laten we het zo zeggen, precies, op de website staat.
0: Ja.
1: Maar wij kunnen niet alleen, de clubs kunnen niet alleen. Dus we moeten elkaar daarin vinden.
0: Ja.
1: En de eerste reacties zijn alleen positief.
0: Super. Ik zei net aan het begin, we hebben heel veel te bespreken. We hadden ook heel wat items, ondanks dat het vakantieperiode is. Is er nog een nabrander die zegt van, oh, Dit moet Haarlem en omgeving zeker nu weten. Danny?
2: Het is tijd voor vakantie.
1: Martijn? Ik vind het een mooie. Nee. De grootste dingen die heeft Danny gedaan met de competitieindeling en alles.
2: Ja, het is bekerindelingen komen binnenkort ook. En het wedstrijdprogramma wordt bekendgemaakt begin augustus.
1: En dat is wel het leuke, want dan kan je de agenda gaan vullen.
0: Precies. Zullen we dat dan doen op maandag 10 augustus? Waar jullie ook zitten, mannen. Onwijs bedankt in ieder geval voor de afgelopen eerste helft van het jaar. Wens jullie een hele mooie vakantie toe.
1: Idem dito.
0: Het wat in ieder geval wat nooit op vakantie gaat is, en daar kun je altijd je voetbal, je laatste voetbalnieuws vinden, is www.voetbalinhaarlem.nl. Mannen, dank jullie wel. Yes.

0: Madonna met Holiday, dat is het in ieder geval voor de mannen van voetbal in Haarlem. Maar niet voor ons, voor de talkshow Sport in Haarlem, want wij gaan de hele zomer door. Want ook de volgende uitzending, maandag 10 augustus, zijn we er gewoon weer, Johan.
1: En we gaan het nu hebben over Telstar met Milo Lambers, sinds 20 jaar trouwe supporter van deze club. En aanstaande vrijdag komt van deze part-time journalist en clubwatcher een boek uit. Aanstaande vrijdag komt het uit, maar hier ligt het al op tafel. Het boek Voor Altijd 63. Een boek met een dubbele betekenis van de titel. Want de club wordt 63 en is opgericht in 1963. Ja. Over de roemruchte historie van deze Velsense club, tegenwoordig eredivisionist.
2: Ja.
1: Milo, welkom.
2: Dankjewel.
1: Part-time journalist. Wat betekent dat in jouw geval?
2: Nou, ik ben opgeleid als journalist. Ik heb een jaar of 15 onder andere voor Haarlems Dagblad gewerkt, Noord-Hollands Dagblad en IJmuiden Courant. En toen ben ik in 2023 deels gestopt. Ben ik doorgegaan als freelancer en ik werk nu ook in de GGZ. Dus een hele andere tak van sport.
1: Van sport, om in de termen te blijven. Ja, maar ook nog altijd als verslaggever voor Haarlems Dagblad.
2: Ja, ik heb afgelopen seizoen een leuke rubriek gemaakt over Telstar. Met allemaal verhalen achter de schermen. Dus meer de supporters, oudspelers, gekke dingen. Dus niet meer echt langs de lijn. Maar meer eromheen.
1: Geen wedstrijdverslagen meer?
2: Nee.
1: Waar ben je ooit met Telstar in aanraking gekomen?
2: Ik werkte bij de Albert Heijn in Castricum. Ik woon nog steeds in Castricum. En dat is natuurlijk eigenlijk AZ-gebied of Ajax. En daar was een keer een levendige discussie tussen vakkenvullers van Ajax of AZ. Ik was zelf in die tijd nog Ajax-supporter. En toen zei een jongen van, ik ben voor Telstar. En dat fascineerde mij. Ik denk, waarom ben je voor Telstar? Ik had er wel eens van gehoord. Ik had het stadion al wel zien liggen. Maar nooit geweest. Hij zei, nou ga ik hiertje mee. Dat was tegen Haarlem in 2006.
1: Met enige voorzichtigheid ga ik naar de uitslag vragen.
2: Dat was 0-0.
1: Oké. Bloedeloze 0-0.
2: En toch interesseerde me wel. Ik zeg altijd van, het is overdreven om te zeggen dat ik meteen verliefd was. Maar het was die houten tribune. Aan de westkant. Want we kwamen daar, wilden aan de oostkant zitten, maar het was uitverkocht. We hadden geen idee. En ik weet ook nog heel goed de reis er naartoe, want we hadden geen auto. En fietsen was ook nog best wel een tocht. Dus we moesten drie keer overstappen in Heemskerk met een bus en met een soort klein buurtbusje van Velsen nog naar het stadion. Ja, dat maakt wel indruk. Ja. En vanaf daar is het eigenlijk verder gegroeid.
1: Ja. Kijk, het aardige is, dit gevoel kan ik me goed voorstellen. Ik ben ongetwijfeld ook bij deze wedstrijd geweest. Maar dan stond ik in de uitvak.
2: Okay.
1: Want ik was voor Haarlem. Ja. Maar ik snap helemaal wat je zegt. Dat je verliefd wordt op zo'n, ik zei altijd, knutselclub. Het is een knutselclub. Ja. Met stinkende pisbakken en weet ik het wat allemaal. Ja. Maar dat greep je toch ergens.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Vooral omdat het alles is wat Ajax niet is.
1: Ja.
2: En bij Ajax is het onpersoonlijk. Het is groot. Dat is ook indrukwekkend. Zeker als je jong bent. Maar bij Telstar kun je de spelers aanraken. Bij Haarlem natuurlijk ook. Ja. En dat heeft ook iets.
1: Ja. En wat ging die club voor jou betekenen? Voor jou als fan?
2: Nou, dat is wel een beetje langzaam gegroeid. Eerst was het gewoon af en toe kijken. En op een gegeven moment neem je een seizoenskaart. En toen werkte ik ook bij de krant. En toen ging ik nog vaker heen. En ook stukjes schrijven over toen nog een beetje de supporters eromheen. Nog niet voor de sportredactie. Ja, op een gegeven moment wordt het onderdeel van je leven. Je kent mensen in de club, maar ook om de club heen. Je kent vrijwilligers. Je bent eigenlijk altijd ermee bezig. Zeker de afgelopen 2 jaar. Want dit hadden we natuurlijk nooit durven dromen.
1: Ja. We komen straks nog wel bij het succes, maar je hebt ook de jaren meegemaakt dat je in pak een beet Helmond of Veendam met 4-0 werd afgedroogd. Zat je daar verslag te maken, schreef je een stukje, als het slecht is schrijf je dat het slecht is.
2: Ja.
1: En daarna kom je al die mensen weer tegen, waar je een vriendschappelijke relatie hebt, die weten dat je supporter bent. Hoe ging je daarmee om?
2: Nou, dat ik supporter ben, dat heb ik altijd wel heel goed verborgen weten te houden, denk ik. Als mensen het vroegen, dan zei ik het wel. Maar juist omdat je supporter bent, ben je ook wel betrokken bij die club. Dus ook kritisch, want supporters zijn vaak het meest kritisch van allemaal. Die kunnen lekker zaniken over wat er allemaal verkeerd gaat. En dat had ik ook wel. En dat je die mensen tegenkomt, ja, dat is soms best lastig. Ik heb voor dit boek bijvoorbeeld ook Pieter de Waard geïnterviewd. Nou, Pieter en ik kunnen elkaar goed hebben, maar we hebben ook wel eens ruzies gehad. Omdat ik gewoon dingen schreef die hij liever niet
1: had. Ja, hij was voorzitter in die tijd, hè?
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: En, dus dat, maar ja, dat is ook wel weer een leuk spanningsveld, vind ik.
1: En had je dan het gevoel dat je een beetje op matje werd geroepen bij hem? Of?
2: Nou, of dat niet
1: je
2: hoor.
1: Gewoon in het stadion aan erop?
2: Nee, nou, hij was boos de horen erop gegooid bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Maar dan belde hij daarna weer terug en dan spraken we het uit.
1: Ja, dus, ja, ja. Ik zei al, je hebt moeilijke jaren meegemaakt. Je hebt mooie jaren meegemaakt. En wanneer kwam het idee, ik moet een boek gaan schrijven over Telstar?
2: Dat was eigenlijk in de tijd dat het nog niet zo lekker ging. 2023, 2024 eindigde Telstar op de 19e plek.
1: Ja, toen was ik eigenlijk van de 20, dus ja. Kan niet erger bijna.
2: Kan bijna niet erger, ja. Nee. Je kan niet degraderen, gelukkig, op dat moment. Maar ja, toen kwam eigenlijk met de uitgever Staantribune. Die maken ook hele mooie magazines. En daar schrijf ik wel eens als freelancer voor. Die kwamen met het voorstel van, zou je het leuk vinden om een boek te maken? En even over nagedacht. Van 63 is dan wel een leuke aanleiding natuurlijk.
1: Ja.
2: 63 jaar. Want welke club viert nou een 63-jarig jubileum?
1: Ja, een club die in 1963 is opgericht.
2: Ja, maar ik bedoel, er zijn
3: niemand doet dat.
2: Clubs, in 1970 opgericht. Die vieren niet het 70-jarig jubileum heel groot. Of AZ 67 heeft ook zijn 67-jarig jubileum. Ja, denk ik nog niet in de agenda staan.
1: En had je bij aanvang al een idee van zo'n type boek moet het worden?
2: Ja. Losse verhalen was het idee. Dus niet een doorlopend verhaal. Niet seizoen voor seizoen. Losse verhalen die eigenlijk de ziel van de club blootleggen.
1: Ja.
3: Kun je eens wat onderwerpen noemen die in het boek staan?
2: Onder andere natuurlijk de oprichting.
3: Ja.
2: Want waarom is Telstar naar een communicatiesatelliet vernoemd? Ja. Waarom is Telstar voortgekomen uit Stormvogels en VSV? Dus een beetje de regionale geschiedenis. Er staan verhalen in met clubiconen als Fred André, Fred Bisschot, Frank Korpershoek. En natuurlijk Anthony Correia. Maar ook met supporters. Jomanda is een hele beroemde supporter.
1: Ja, dat is die man die altijd luchtgitaar en ooit een voorspelling goed had. En daar heel beroemd
2: werd. Daarom werd hij Jomanda genoemd. Ja. Omdat hij één keer in 1994 had gezegd, het wordt 2-1 vertelster tegen AZ.
3: Heeft het boek jou nog veranderd naar van manier van schrijven met de successen die er toen gingen komen? Nadat je al begonnen was?
2: Ja, want ik was natuurlijk al begonnen. Ja. En toen heb ik wel een aantal nieuwe hoofdstukken ook geschreven die ik eigenlijk niet op de planning had staan.
3: Nee.
2: Zoals de promotie, hoe dat voor de supporters was om al die jaren. Want er zijn natuurlijk mensen die nog veel langer al gingen dan ik. En die nog de eredivisiejaren in de jaren 60 en 70 hebben meegemaakt. Ja, die komen ook hierin voor hoe dat voor die mensen is.
3: Ja.
2: En ik heb een hoofdstuk geschreven over hoe de club verandert. Want het is natuurlijk allemaal wat minder vrijblijvend nu. Eerst kon je gewoon binnenlopen wanneer je wilde. Dan liep je bij wijze van spreken zo de kleedkamer in. Dat is nu veranderd. Ja, hoe gaat de club daarmee om? Hoe gaan supporters daarmee om? En een hoofdstuk over de nu al legendarische strafschop van Ronald Koeman natuurlijk.
3: Ja, die zit ook in het
2: laatste hoofdstuk. Ja, die heb ik al heel snel. Het was eigenlijk al lang klaar, maar dat hoofdstuk dat moest er gewoon in.
3: Ja. Ja. Is daarmee denk je ook dat cirkeltje rond voor altijd 63?
2: Ja, zo voelt het wel. Ja. Mooi dat je dat zegt. Ja, dat was echt zo'n moment dat je dat heel erg voelt. Van, dan voel je je zo verbonden met die club. En dan denk je ook dat het nou op deze manier moet. Zo, ja, dat verzin je niet. Het is gewoon legendarisch.
3: Ja.
1: Nu heb je bij zo'n club de legendarische verhalen, zoals je dat noemt. Die kennen mensen. Je noemt ook namen die mensen kennen. Ben je nog tegen verhalen aangelopen die jou hebben verrast? Of mensen om je heen? Dat je denkt, nou, dat verhaal kende ik helemaal niet.
2: Er staat een verhaal in over een de man met de schroevendraaier. Er was namelijk een keertje een stroomstoring in de rust bij Telstar VVV 2009. En toen deed de lamp het niet. En toen waren de voorschriften heel streng. Van als het binnen een kwartier niet is opgelost, dan wordt de wedstrijd gestaakt.
1: Ja, en reglementair verloren waarschijnlijk dan.
2: Nou, dat weet ik niet. Ja. Volgens mij moet het dan uitgesteld worden. Maar dat was dat seizoen al een paar keer gebeurd. Maar er zat toevallig een elektromonteur op de tribune. En die is even gaan kijken. En die zegt van, dit is wel op te lossen. Maar als ik dit ga vervangen, dan ben ik een half uur bezig. Dus wat ik wel kan doen, is dat ik met die schroevendraaier zo blijf staan. Om de stoppen aan te drukken.
3: Waar?
2: Dus die man heeft 3 kwartier zo gestaan. Er staat ook een mooie foto in het boek.
3: Fantastisch.
2: Ja, en zo heeft die wedstrijd uitgespeeld en gewonnen.
3: Jeetje.
1: Nou ja, dan heb je toch echt over een knutsel. Dat is hetzelfde als waar.
3: Fantastisch. Ja. Hoe ben je al het beeldwerk gekomen voor je boek?
2: Het archief, het Noord-Hollandse archief hier in Haarlem, ja, dat is echt een goudmijntje. Telstar zelf heeft ook veel foto's. En fotograaf Marco, die heeft voor ons ook heel veel mooie foto's aangeleverd.
3: Ja.
2: Ja.
3: Deze titel, voor altijd 63, was dat al meteen toen je ging beginnen in 2023, dat moet de titel worden?
2: Nee, dat is een beetje ontstaan. Ja. Ook omdat Jomanda toen overleed. En die heeft wel eens tegen mij gezegd, dat vroeg ik, hoe oud ben je? Toen zei hij, ja, 63. Maar hij was al lang in de 80. En dat vond ik zo mooi. Van, ja, toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik, ja, maar hij is wel voor altijd 63. Ja. Want dat is zoiets wat hij uitdraagt. En dat geldt natuurlijk ook voor Telstar. Van, we staan nu 63 jaar, maar we zullen altijd 63 blijven.
3: Ja, nu heb je een exemplaar meegenomen. Voor de mensen die via Haarlem105.nl de televisie kijken, zien hem liggen. Aanstaande vrijdag is het precies de dag van de oprichting. Wat voor een boekpresentatie gaat daar komen?
2: Ja, het is in de Zeewegbar in IJmuiden. Ja. Echt een traditionele supportersplek. En daar zullen een aantal mensen die in dit boek zijn geïnterviewd, die zullen daar acte de présence geven.
3: Ja.
2: En die worden dan ook geïnterviewd. Ik zal zelf iets vertellen over het boek. En dan gaan we ook de eerste exemplaren overhandigen aan een paar mensen die, hou ik nog even geheim, maar die iets belangrijks voor Telstar hebben gedaan.
3: Ik zie aan je ogen, jij kijkt er zo enorm naar uit naast aan de vrijdag.
2: Ja, natuurlijk. Ja, heel spannend.
3: Dat kan ik me voorstellen. En mensen die daar niet bij kunnen zijn, waar kunnen ze uiteindelijk voor het boek terecht? Ja. Want ik weet niet hoeveel pagina's, als ik zo een beetje kijk, is het 200-300 pagina's?
2: Ja, dik 300, ja.
3: Waar kunnen mensen terecht als ze dit prachtige verhalenboek?
2: Het is verkrijgbaar bij de Readshop in IJmuiden en Beverwijk. En te bestellen op staantribune.nl/shop.
3: Helemaal fantastisch. Johan?
1: Ja, je zult begrijpen. Ja, ik heb een paar keer gepakt en gekeken. Je gaat begrijpen, dit gaat mijn boekenkast niet halen, maar het ziet er fantastisch uit. Ik denk als je iets met Telstar of met het voetbal in de regio hebt, dan moet je dit in je kast hebben.
3: En vooral de bijzondere verhalen, die schroevendraaier, die zal ik altijd blijven onthouden.
2: Er staat ook een verhaal in over de derby tegen Haarlem.
3: Kijk.
2: En dat eindigt met dat Haarlem eigenlijk nooit samen wilde met Telstar. Met Telstar wilden ze dat wel.
3: Wat grappig dat je het zegt. Maar welke
2: club bestaat er nog?
1: Precies. Ja. We hadden het er net voor de uitzending over. In de jaren 90 had er één ding moeten gebeuren. Haarlem en Telstar hadden moeten fuseren. Ja, het is, doet ook een klein beetje pijn aan het Haarlem hart. Maar dat was prachtig geweest.
3: Milo, mogen wij nu alvast zeggen, gefeliciteerd met het prachtige boek.
2: Ja, dankjewel.
3: Ik wens je heel veel plezier vooral aanstaande vrijdag. Het boek is daarna bij de winkel te kopen in IJmuiden. En inderdaad online voor altijd 63. Oftewel het prachtig boek geschreven door fan, maar zeker ook journalist Milo. Milo Lambers. Dankjewel, Milo.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
3: En tot zover is er een einde gekomen aan de juli aflevering van Sport in Haarlem, de talkshow. Maandag 10 augustus, Johan.
1: Ben jij er niet bij?
3: Ben ik er niet bij? Is Robert er wel weer?
1: Ik kom terug van vakantie ervoor.
3: Helemaal goed. Maar dan zijn we weer. We hebben weer fantastische onderwerpen. De rubriek Helden van Haarlem, die schuiven we één maandje even op. Want ja, zoals dit, onder andere over voetbal van Telstar, van dit boek en al die andere verhalen, dat ging toch echt even voor. Ja.
1: En in augustus heel veel Formule 1 en we gaan het hebben over de nieuwe Turnhal in Haarlem.
3: Oké, tot zover. Blijf luisteren naar Haarlem 105, ook na 9 uur. Dankjewel Robert, dankjewel Jeroen, dankjewel Johan. En mijn naam is Alex Nezen. Bedankt voor het luisteren en graag tot 10 augustus.
4: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem. Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 105% Joep, vanavond tot 11 uur. Met muziek van Arthur Hill en Lois Lane. Maar we beginnen het vanavond even ietsjes rustig aan met Slow It Down van Ben Bernes hier op Haarlem 105.

De eerste werkdag zit er gelukkig weer op. Tijd om de maandag dip de deur uit te trappen. Of heb jij lekker vakantie en ben je aan het genieten van de zomerse avond? Alles wordt beter als je Haarlem 105 aanzet met vanavond in 105% Joep de strijd van de zomerhits van vorig jaar en een speciale Haarlem 105 na het weekend quiz. Nou ja, genoeg om te blijven hangen en dit allemaal op jouw radiozender hier bij Haarlem 105.

Sam Smith met My Guy hoorde hier op Haarlem 105. En na deze hit gaan wij door naar de andere hits. En dat doen we in Hit de Hitlijst. Want ja, er zijn zoveel lijsten overal te vinden. Maar ik wil van jou weten, wat is nou die echte nummer 1? En deze week gaan we kijken naar de zomerhit van vorig jaar. Ik ben heel erg benieuwd, als we kijken naar de hitlijsten, staat daar onder andere in, ja, all-time favorite eigenlijk, Summer Jam uit 2003. We're gonna party as much as we can. Much as we can. Is dit nou die echte zomerhit, vind jij, van vorig jaar? Ik ben heel erg benieuwd naar je mening. Of was het die ene die in elke feesttent wel is gedraaid? En dat is natuurlijk van de mannen van Even Serieus met zijn hit... Ja, laat het vooral weten. Wat is de echte zomerhit van 2025? Laat het weten op 0600 505 38. En dan gaan we het straks bekendmaken. En dan gaan we er echt achter komen wat de nummer 1 hit is. Hier op Haarlem 105.

0: het misschien.
1: Muziek uit de buurt met onze eigen Ruben Annink. En dan gaan wij naar de uitslag van Hit de Hitlijst. Nou ja, je hoort het eigenlijk al wel. Het is die all-time favorite geworden Summer Jam uit 2003 van The Underdog Project versus The Sun Club. Hit de Hitlijst, Summer Jam. Put your hands up.

Los vast van de 3J's hoorde je op Haarlem 105. En wij gaan even kijken naar het weerbericht. Want hoe ziet dat er eigenlijk uit de aankomende week? Nou ja, zo warm als dat het vandaag is, dat blijft het eigenlijk. En heerlijke zon en misschien aan het eind van de week een klein beetje regen. Dus dat zit dan niet meer zo los vast. Wij gaan door met Harry Styles. Maar nu eerst Can't Stop Now van John Allen.

De Haarlem 105 na het weekendquiz. Ja, en dat ook in hoog zomer, wanneer het eigenlijk komkommertijd is. Want ja, wat voor nieuws is er nou eigenlijk, terwijl we met z'n allen op vakantie zijn? Daarom deze week een speciale historische editie. Het heeft dus geen zin om even alle laatste nieuwsbladen of even op de site van 105 te kijken. Het moet echt uit je blote koppie zijn. Ik ben heel benieuwd hoe goed jij de quiz gaat spelen straks. Straks naar mijn lievelingsnummer van Bruno Mars. De Haarlem 105 na het weekendquiz historische editie.

Wordt ook nog Sunday Morning van Maroon 5 hier op Haarlem 105. En dan gaan wij naar de Haarlem 105, naar het weekendquiz. Maar deze week doen we het net even anders. Geen vragen over het nieuws van de afgelopen week, maar een speciale historische editie. Hoe goed ken jij de geschiedenis van Haarlem en de regio? Dat gaan we testen. Vraag 1. Welk gebouw is het oudste nog bestaande openbaar gebouw van Haarlem? Is dat A, de Waag, B, de Grote Sint-Bafokerk, of is dat C, ons stadhuis? Schrijf je antwoord op. We gaan het straks testen. Dan gaan wij naar vraag 2. Welke ruïne in Bloemendaal is een van de bekendste overblijfselen van, een middeleeuws kasteel? Is dat A, het kasteel van Amsburg, B, de ruïne van Brederode, of het slot Heemstede? Snel naar de laatste vraag. In welke Haarlemse straat staat het oudste hofje van Nederland dat nog altijd bewoond is? Is dat de Grote Houtstraat? Is dat B, de Warmoedstraat? Of is dat C, de Barrevoetstraat? Nou ja, dat waren de 3 vragen van deze speciale historische editie van de Haarlem 105 na het weekendquiz. Straks hoor je natuurlijk de antwoorden. Maar eerst Stefan Marley en Roxanne Hazes.

Roxanne Hazes met Kapot hoorde je op Haarlem 105. En dan gaan wij terug naar de quiz. Die in teken staat van de geschiedenis van onze streek. Hoeveel had jij er goed? We lopen alle antwoorden één voor één na. Wat was het oudste, of wat is het oudste nog bestaande openbare gebouw van Haarlem? Was dat de Waag, Grote Sint-Bavelkerk of het Stadhuis? Het was C, dat laatste, het Stadhuis. Het Haarlemse Stadhuis staat op de plek van een voormalig graffelijk jachtslot uit de 13e eeuw. En behoort daarmee tot het oudste bestuursgebouw van Nederland. Vraag 2. Welke ruïne in Bloemendaal is een van de bekendste overblijfselen van een middeleeuws kasteel? Daar was antwoord B goed, de ruïne van Brederode. Deze ruïne dateert ook uit de 13e eeuw en is een van de best bewaarde kasteelruïnes van ons land. De laatste vraag. In welke Haarlemse straat staat het nog oudste en bewoonbare hofje van Nederland? Daar had je keuze tussen de Grote Houtstraat, de Warmoedstraat en de Barrevoetstraat. Hier was antwoord C goed geweest, de Barrevoetstraat. Daar vind je het beroemde Hofje van Bakernes uit de 1395. Het wordt gezien als een van de oudste nog bestaande en nog altijd bewoonde hofjes van Nederland. Nou goed, hoeveel vragen had jij er goed? 2 uit 3 of misschien wel een perfecte score? Ik hoor het heel graag van je. En dat kan je laten weten via een appje te sturen naar mijn telefoonnummer 106. Of 106, 06, 100, 500, 538. En dan nemen we jullie antwoordjes even door na het nieuws van 10 uur.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Tot 11 uur vanavond 105% hier op jouw radio.

0: Ja, Alex met Fever Dream hoorde je hier op Haarlem 105. Wij gaan nog even terug, want er komen allemaal leuke reacties binnen van de Haarlem 105 quiz. Peter uit Haarlem die heeft 3 uit 3 vragen goed. Marijke uit Heemstede had er 2 goed. Het oude openbaar gebouw had ik verkeerd. Tom uit Bloemendaal, nou dan pakken we meteen alle gemeentes even. De ruïne van Brederode wist ik natuurlijk meteen. Ja, als je dicht in de buurt woont, dan is dat ook heel makkelijk. En Anouk uit Zandvoort had er maar 1 goed. Maar ze heeft wel weer heel veel geleerd over Haarlem.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

0: I knew it, I knew it. Van Taylor Swift hoorde je op Haarlem 105. Wij gaan naar het enige echte platenrad. Want ja, er zitten platen op het rad. Twee zitten er al op, die hebben een kleurtje. Maar de derde, die moet echt van jou komen. En het is een warme dag, dus we maken het niet moeilijker dan dat het al is. Een echt zomernummer. Wat vind jij nou een lekkere zomerplaat? Laat het weten via telefoonnummer 06 105 105 38. En dan komt hij op het platenrad. En dan gaan we er eens aan draaien. Of het dit zomerplaatje wordt of een van die hero-platen van vorige week.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

altijd lekker Rick Astley met Never Gonna Give You Up. En nou ja, heb jij ook zin om even lekker te ontsnappen aan de dagelijkse sleur? Straks in Leven het Levenslied nemen we je mee naar een land vol bonte stoeten, dromen en herinneringen. Maar eerst I'm Out of Love van Anastasia.

Vandaag reizen we muzikaal terug naar de jaren 60, naar een van de meest kleurrijke klassiekers uit de Nederlandstalige popgeschiedenis. Het Land van Maas en Waal van onze Boudewijn de Groot uit Bloemendaal. Een lied dat misschien niet meteen klinkt als een smartlap, maar waarin wel degelijk verlangen, ontspanning en een flinke scheut melancholie samenkomt. Daarom is het een echte smartlapper en deze week in Leven het Levenslied Boudewijn de Groot met Het Land van Maas en Waal.

van Maas en Wal, van Boudewijn de Groot uit Bloemendaal. Deze week in Leven het Levenslied. Heb jij nou een levenslied of een echte smartlapper dat je zegt... Joep, die heb jij nog niet gedraaid. Die moeten we echt een keer hier horen in Leven het Levenslied. Laat het dan weten. Doe via telefoonnummer of een berichtje op de website van Haarlem 105. Dan gaan wij door met Danny Vera en Too Close.

De klok heeft alweer 10:30 geslagen. Gaan we kijken naar het weer. Nou, het is hopen op een wolkje. Het is hopen op een wolkje, zeg ik. En voor de rest 28 graden. Ja, hopelijk hoef je niet veel te doen, want dan is het ook gewoon hartstikke lekker.

I'm Good van Jelly Roll. Wanneer wij naar het platenrad gaan. En het enige echte platenrad wat wij nog aan het spelen zijn. Zoeken we een zomerse plaat. En als jij weet... Ja, daar is een platenrad. En als jij weet welke zomerse plaat dat moet zijn... kan je die nog altijd opsturen naar de studio. Dat doe je op het telefoonnummer een appje te sturen naar 106 105 105 38. Volgens mij zei ik 106 weer aan de voorkant. Dat bedoelt ik natuurlijk 06. Ja, en even kijken, wat staat er nu nog buiten die zomerhit? Op geel staat Superheroes van The Script. Even doorspoelen.

Ja, en hoe die verder gaat, daar komen we pas achter wanneer we op geel draaien. En op zwart staat nog Heroes van We Could Be.

0: Ja, en wil jij nou die laatste plaat bepalen? Laat het dan nog snel weten voordat wij doorgaan. Want je hoort het na Muziek uit de Buurt en YouTube.
1: Muziek uit de Buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

Er is een plaat binnengekomen via het telefoonnummer. Daardoor is het enige echte platenrad helemaal vol. Laten we ook maar meteen even een kleine sneak preview gaan luisteren naar welk nummer erbij is gekomen. Natuurlijk, als je aan een zonnige dag denkt, dan denk je aan Sonny van Boney M. Nou goed, willen we hem helemaal horen, dan moet hij op wit komen. En op zwart stond Superheroes We Could Be. En op geel Superheroes van The Script. We draaien even aan het rad en dan komen we erachter dat het nummer... Het is wit geworden. Het nummer wat erin komt gaat er ook meteen weer uit. Hier van het platenrad is... Sonny.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw